0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: My name is Jenna Boyings with Jenna Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid.

is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm.
5: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: My name is Janet Boyens with Janet Boyens Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyensMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van...

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: God Radio. Het geluid van hoop.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt. Ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik ben jullie host, Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. Dat je getuige mocht zijn. Dat je een licht mocht zijn. Dat je een verschil mocht maken. Ik bedoel, hoe mooi is het dat we getuigen mogen zijn van Koning Jezus? Ik bedoel, wie kan dat zeggen? Alleen zij die hem kennen kunnen zeggen, hey, ik ken Jezus en ik wil wat over hem delen. Weet je, hoe mooi is het om een getuige te zijn in wat we doen en wat we zeggen en ga zo maar door. Het is gewoon de allerhoogste eer die er is. Ik hoop dat je naar boven natuurlijke week hebt mogen wandelen waarin je machtige dingen hebt zien gebeuren door jouw handen. Weet je, want je bent een tempel van de Heilige Geest en God wil gewoon machtig door je heen werken. Halleluja. Ik ben zelf absurd gezegend gewoon door het feit dat ik een kind ben van God. Ik ben absurd gezegend door de wetenschap, de geloofszekerheid die ik heb, dat hij onze verlosser is. En dat hij het werk dat hij in ons begonnen is zal voltooid tot de dag van onze Heere Jezus Christus. Tot op de dag van het oordeel. Tot op de dag dat we opgenomen worden in de hemel. Totdat de dag komt waarin staat dat wij opgeschreven zijn aan het boek des levens en de eeuwigheid van de Vader ingaan. Dat we de vreugde van de Vader ingaan. Halleluja. Ik had laatst met mijn zwager had ik een gesprek en we hadden het. Hij is dan ongelovig, nog steeds ongelovig, maar dat gaat wel goed komen in de naam van Jezus. Maar we hadden het over allemaal wereldse zaken. Van hoe de toestand van de wereld was. En ook de mensen in de wereld zien dat het niet goed gaat met de wereld. En zien ook dezelfde dingen hè, vaak die wij christenen wel zien. Want we denken wel dat iedereen het accepteert. Maar er zijn heel veel mensen die zoiets hebben. Maar dat gaat helemaal nergens meer over. En over gender dingen. En over wat van je kinderen geleerd wordt op school. En ga zo maar door. Het hele reutemeteut, de politiek en al die dingen meer. Dus ik zei tegen hem. Brenda en ik hebben gewoon de zegen dat het maakt helemaal niet uit hoe de toestand van de wereld is. En we vinden het niet leuk en we zien het, we begrijpen het. Het staat ook in de Bijbel. De Bijbel laat ons dit zien. Dus het is niks nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk, voor ons, maakt het niks uit. Omdat wij hebben de geloofszekerheid. Dat kom ik om. Dan ben ik direct bij de Here. En anders komt Jezus terug. En dan gaan we 1000 jaar met hem regeren in het vrederijk. Weet je, dus... En komt hij ons halen. Dus linksom of rechtsom, ons einde is gewoon goed. Het maakt niet uit. Wij hebben de wereld overwonnen, want Jezus heeft de wereld overwonnen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus dood, waar is uw prikkel? En weet je, wij hoeven ons geen zorgen te maken over de dingen die spelen in de wereld. Want wij zijn nog wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van de wereld. En op die manier kon ik getuigen van Koning Jezus aan mijn zwager. En die had zoiets van, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, klopt. Maar als je Jezus hebt, kan je het wel zeggen. Dus weet je, wat houd je nog tegen? Amen. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we gaan natuurlijk naar een nieuwe les van de serie One Basics. En ik wil heel kort even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heren. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel, Vader, dat u de woorden die vandaag gedeeld worden, als in lijn zijn met uw woord. Hè, en als het uw woord is, dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest en in hun harten vrucht mag gaan dragen. Dat het tot leven komt, dat het een rema wordt in hun hart, Vader. Laat dit uw les zijn. Ik geef het in uw handen en ik loof en prijs uw machtige naam. In de naam van Jezus. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over wil gaan hebben is les 10. Daar zitten we inmiddels alweer in. En het thema is een heel controversieel thema. In sommige kerken wordt er helemaal niet over gesproken, omdat ze niet willen dat mensen aanstoot nemen. En in andere kerken wordt er heel veel over gesproken, maar dan op een manier waarop de mensen zich veroordeeld voelen. En dus allebei de dingen zijn niet oké, want je moet hier gewoon over kunnen praten, maar dan wel op de juiste manier. En mensen moeten begrijpen hoe het zit, want het is heel erg belangrijk, omdat het namelijk bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het niet doen. En bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het wel doen. En dat is belangrijk om te weten, maar het is ook belangrijk om te weten hoe God daar dan naar kijkt. Nou, waar ga ik het met jullie over hebben? Ik ga het met jullie hebben over zonde. En zonde is gewoon een lastig onderwerp voor mensen, omdat ze bij zonde altijd meteen denken aan straf. Of ik heb het niet goed gedaan, of weet ik veel wat. Maar laten we gewoon even kijken naar het begin. Hoe is dit nou allemaal tot stand gekomen? Toen wij nog niet in Christus waren, toen wij nog niet wederom geboren waren, hadden wij van nature een zonde natuur. En wij werden geboren op een natuurlijke manier uit bloed, vlees en de wil van de man. Johannes 1 vers 12 zegt dat hij hen de macht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Toen wij geboren werden in deze wereld, werden wij geboren uit een vergankelijk zaad. En werden wij geboren uit Adam en Eva. Wij werden geboren in de duisternis. En we werden geboren met een geest die alleen maar dood voortbracht. En geen leven voortbracht. Het was een zondenatuur waarmee we geboren werden. En vanwege het feit dat we geboren werden met een zondenatuur, omdat we geboren worden in een gevallen staat. En eigenlijk, hoe hard het ook klinkt, we vanaf het moment dat we het levenslicht zien op deze aarde, we rechtstreeks op de hel afgaan. Tenzij Jezus er een stokje voor steekt. En dat doet hij. En daarom is hij ook een struikelblok. Want sommige mensen willen niet dat er een stokje voor gestoken wordt. Die willen gewoon die weg blijven gaan. En breed is de weg en wijd is de poort die naar het verderf leidt. En er zullen velen zijn die daardoor naar binnen gaan. Maar in ieder geval is het zo dat Jezus is gekomen om dat te voorkomen. Maar als jij niet wilt dat het voorkomen wordt, ga je gewoon recht op de hel af. En het is keihard om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Jezus heeft een leven voor ons en dat in overvloed. En hij heeft hartstikke mooie dingen voor ons voorbereid. En hij heeft een geweldig leven. Een leven vol liefde en blijdschap en vrede en genade en gewoon alleen maar goede dingen. Dus waarom zou je dat niet willen? Tenminste, zo kijk ik ernaar. Waarom zou je dat nou niet willen, zeg maar? Waarom wil je eigenwijs zijn? Anyway, we worden geboren met een zondige natuur en daardoor leven we natuurlijk in zonde dan. En dus jij handelt naar jouw natuur. Dat is in feite wat er gebeurt. Dat wanneer jij zondigt, je handelt eigenlijk gewoon naar je natuur. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt er niets aan doen. Je kunt er niets aan doen dat je zondigt, omdat het jouw natuur is om te zondigen. Ik bedoel, als je tegen een hond zegt niet blaffen, dan blaft hij gewoon, want het is zijn natuur om te blaffen. Ik bedoel, zeg maar tegen een hond, hey, kappen met blaffen. En dan kijkt hij aan van, wat moet je nou? Ik ben gewoon een hond en ik blaf gewoon. Weet je, ik bedoel, met een kat, als je zegt niet miauwen, dan miauwt hij, want het is zijn natuur om te miauwen. En zo kan ik nog wel 100 voorbeelden nemen. Dus als je tegen een zondaar zegt niet zondigen, dan zondigt hij toch, want het is gewoon zijn natuur om te zondigen. Nou, ik ben het met je eens dat sommige mensen extreem de duisternis induiken en gewoon zich helemaal onderdompelen aan hun vlees en gewoon extreem in zonde leven. Maar ieder mens die op deze wereld geboren wordt, leeft in zonde, ook al is het misschien aan de buitenkant niet zo heel erg te zien. Er staat in de Bijbel dat niemand rechtvaardig is en dat niemand vrij van zonden is. Niemand. Iedereen heeft gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Dus dat wil zeggen, dat maakt niet uit of iemand nou heel extreem in zonde leeft, waarbij het dus heel duidelijk zichtbaar is van, die leeft echt in zonde. Of iemand waarvan je het niet ziet, maar geloof me, allemaal hebben we gezondigd, tenminste we de eerlijkheid van God. Het is iets wat in de mens zit, hè, dus waar die mee geboren wordt. In Romeinen 7 vers 14, en ik ga lezen tot en met vers 17, staat geschreven, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. He, bloed, vlees en de wil van de man, he, zonde natuur. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, dat doorzie ik niet. Dat komt omdat je bent in de duisternis. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat komt, je bent een slaaf van de God van deze wereld, je bent een slaaf van de zonde. Oké, en als ik doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat zij goed is. Immers, de wet bracht de zonde in ons naar boven, opdat wij zouden weten dat wij uitermate zondig zouden zijn. Dus in feite, dat is weer een andere les, maar de wet, wat die deed, die versterkte de zonde in ons. Zonder wet wisten we niet wat zonde was en was er dus ook geen overtreding. Maar op het moment dat je de wet krijgt en je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, als je dat doet gebeurt er dit en als je dit doet gebeurt er dat, op dat moment, dan kun jij in één keer, wordt in één keer dat wat in jou is en wat je al die tijd al deed, bleek in één keer zonde te zijn. Waarvan jij niet wist dat het zonde was, want de wet kwam. Voor de wet was er geen zonde. Tenminste, was er geen overtreding. Er was wel zonde, maar er was geen overtreding. Maar nu in de wet is het zo dat wanneer je dan een overtreding begaat, je ook weet dat je de overtreding hebt begaat, want je hebt de wet gekregen om te horen wat je wel en wat je niet mag doen. En in één keer ontdek je bij jezelf, wow, wacht eens eventjes. Weet je? En dan merk je in één keer van, ik ben uitermate zondig. Nou, Romeinen 7 vers 13 zegt, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dus onthoud dat even hier zo. Ik ben het niet die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont, het is jouw natuur. Paulus zegt, het is de zonde die in ons woont, die maakt dat we zondigen, zelfs als we het niet zouden willen. Want we zijn slaven en hebben geen macht om nee te zeggen. Jij als zondaar met een zondenatuur hebt geen macht om nee te zeggen tegen zonde. Het is sterker dan jou, jij bent zijn slaaf. Jij bent een kind van de ongehoorzaamheid. En dat is gewoon jouw staat voor Jezus. Voordat je Jezus hebt als Heer en Verlosser. Het is dus voor een zondaar is het onmogelijk om niet te zondigen. Er is geen mens op de wereld die nog nooit heeft gezondigd of die in eigen kracht zonde het hoofd kon bieden. Romeinen 3 vers 20, zoals ik net al zei, niemand is vrij van zonde. Dus het is onmogelijk om niet te zondigen. Er is niemand die nog nooit heeft gezondigd. Ieder mens heeft gezondigd. De paus, de president, je vader, jij, ik, iedereen heeft gezondigd. Niemand is vrij van zonde. Waarom is niemand vrij van zonde? Vanwege die zondenatuur. Het is waarmee je besmet bent vanaf de dag dat je op deze aarde wordt geboren. Het is wie jij bent. Het is jouw identiteit. Jouw identiteit is zondaar. Zonder Jezus in je leven. Nou, dat vinden we natuurlijk niet fijn om te horen, maar het is wel de realiteit. Het is wel de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Nou, dit is nooit wat God gewild heeft. Want God wil niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het is niet wat God gewild heeft. En daarom geeft hij ons ook een uitweg. Hij geeft ons een uitweg en die uitweg is Christus. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is dus de weg naar het leven. Dus uit de dood naar het leven. Daar is hij de weg van. En die uitweg hebben we ook genomen als het goed is. En als jij die uitweg nog niet genomen hebt, dan wil ik tegen je zeggen wie je ook bent en wat je situatie ook is. Weet je, neem Jezus aan als Heer en Verlosser. Weet je, laat hem toe in je leven. Geef jezelf aan hem, bekeer je. Want ik kan je één ding zeggen. Met hem heb je op zeker de overwinning. Maar zonder hem ben je op zeker verslagen. En de Satan zal komen om je te roven, te slachten en verloren te laten gaan. En hij gaat rond zijn brullende leeuw om jou te kunnen verslinden. Dus weet je, kies gewoon voor koning Jezus. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, is er voor jou iets wezenlijk veranderd. Jij wordt door jouw dood en jouw opstanding in Christus, dan ben jij in feite gestorven aan die oude zondige mens. En omdat je gestorven bent aan die oude zondige mens, op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, ben je ook niet meer verplicht om te leven naar die oude mens. Want die oude mens is dood. Die is gewoon mors dood. Nou, we moeten ook hier weer gaan kijken naar wat zegt het woord daar dan over. In Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 staat geschreven, of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Wij zijn gebonden aan de wet en wij zijn gebonden aan de zonde zolang wij leven. Nou, als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Met andere woorden, wanneer wij sterven met Christus, worden wij ontslagen van de wet en komen daarmee vrij van de macht van de zonde. Dan gaat hij verder. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Dan heeft ze dus de wet overtreden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, zegt Paulus, bent u ook, jij dus en ik, door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Zie je, wij worden de bruid van Christus. Wij staan met hem op en wij behoren aan hem toe, want hij heeft ons gekocht met zijn kostbare bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Wij zijn nu zijn bezit. Of weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet meer van uzelf, u bent immers duur gekocht. Jij behoort nu toe aan de levende God. Dus niet meer aan de wet. Wij behoren nu toe aan de genade, want Jezus staat voor de genade. Nou, want toen wij in het vlees waren, gaat hij weer verder. Toen wij in het vlees waren, en ik lees nog steeds uit Romeinen 7, 1 tot en met 6. Toen wij in het vlees waren, dus onbekeerd en slaaf van de God van deze wereld, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu, en dit is altijd zo mooi, als dat er staat. Maar nu, dat betekent nu, op dit moment, zijn wij ontslagen van de wet. Zijn wij gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wij zitten niet meer vast aan de wet. We zijn niet meer gebonden aan de wet. En daardoor dus ook niet meer onder de vloek van de wet. Want wij zijn nu gestorven en ontslagen van de wet. En daarom zijn we nu dood voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. Romeinen 6 vers 6 tot en met 7 zegt, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus ons lichaam van de zonde is teniet gedaan en we hoeven niet meer als slaaf de zonde te dienen. Dat is toch geweldig? Toen jij ja zei tegen koning Jezus, toen kwam de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en hij rukte die zondenatuur uit jou weg en zijn opstandingskracht bewerkte in jou een nieuwe natuur, een nieuwe geest die identiek is aan die van Christus. Die nieuwe mens die één is met Christus. Dat is wat er gebeurde op het moment dat jij Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Efeze 1 vers 19 en 20 zegt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En als jij gelooft is dat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die hij overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. Wij zijn door precies diezelfde opstandingskracht, dezelfde opstandingskracht die Christus opwekte uit de dood, zijn ook wij nu opgewekt uit de dood. Zijn wij opgewekt uit de duisternis, zijn we opgewekt uit het licht, zijn we opgewekt vanuit de slavernij naar het zoonschap. Het maakte ons vrij van de wet en het maakt ons vrij van de macht van de zonde. De slavernij was in één klap, boom, voorbij. In één klap over. Die oude mens is zo dood als dood kan zijn. Die is zo dood als een pier. Die is zo dood als een pier. Als jij in de spiegel kijkt, dan moet je niet meer denken van, ik ben nog steeds dezelfde. Nee, die oude mens die jij was, is dood. Die is begraven. En er is een nieuwe mens opgestaan met jou in Christus Jezus. Een nieuwe mens die identiek is aan zijn natuur. Identiek is aan zijn natuur. Efeze 4 vers 22 zegt dat u wat betreft de vroegere levenswandel uw oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jij bent rechtvaardig en heilig in jouw nieuwe mens en daar kun jij je mee gaan bekleden. Die lessen gaan we ook allemaal nog behandelen, hoe je vanuit de geest kunt leven, etcetera, etcetera. Maar het is belangrijk dat die oude mens, die kun je gewoon afleggen, want die is dood, die bestaat niet meer. Je hoeft niet meer uit te leven. Je hoeft daar niet meer naar te luisteren. Je hoeft daar niet meer aan te gehoorzamen. Jij bent aan niks meer verplicht om daarnaar te leven. Alleen nog maar aan koning Jezus. In Petrus 2 vers 24 staat dat wij dood voor de zonde zijn. En dat we voor de gerechtigheid kunnen leven. Wij zijn een nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Die nieuwe schepping die jij nu bent, is niet onderworpen aan zonde. Die is niet onderworpen aan de duisternis. Die is niet onderworpen aan de Satan. Die is onderworpen aan de levende God. Wij behoren nu een ander toe. Christus, onze bruidegom. Halleluja. Dat is toch fantastisch nieuws, man. We hebben nu zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. We zijn rechtvaardig voor God. Dat betekent dikaio, onschuldig. Jij bent onschuldig voor God, als had je nog nooit gezondigd. Jij bent nu heilig, puur en smetteloos. Dat is wat jij nu bent, wie jij nu bent in jouw nieuwe, wederom geboren mens. Jij bent nu geen arme zondaar meer. Efeze 2, vers 1 zegt, ook u heeft hij, dat spreekt over de Heilige Geest, met hem, dat spreekt over Christus, levend gemaakt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, jij, ik, die dood waren door de overtreding en de zonde. Jij bent levend gemaakt door de Heilige Geest met Christus samen. Diezelfde opstandingskracht heeft jou levend gemaakt met Christus. En jij was dood door de overtreding en de zonde. Maar nu niet meer. Je was dood, maar nu leef je. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was blind, maar nu kun je zien. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Nu ben je een zoon. Je was een zondaar, maar nu ben je rechtvaardig. Halleluja. Nu ben je bent niet meer schuldig, je bent nu onschuldig. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Weet je, wij waren als slaven onderworpen aan de Satan en aan de zonde. Maar we zijn nu ontrukt aan deze tegenwoordige slechte wereld, lieve mensen. En wij zijn hemelburgers geworden. Jij bent nu een hemelburger. Ik ben nu een hemelburger. Hoe geweldig is dat? En wij hebben nu in de geest hebben wij een nieuwe natuur gekregen. En die is vrij van zonde. Vrij van zonde. Jij hebt nu de natuur gekregen van God. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Jouw oude zondenatuur. Niet alleen je zonden zijn je gewoon alleen maar vergeven. Je hele oude zondenatuur is uitgedelgd. Is compleet kapot gemaakt. is weggerukt, is uitgewist, opgelost, opgegaan in het niets. Het is er niet meer. Het is doodgemaakt. Het bestaat niet meer. Je hele zonde natuur is uitgedelgd. Het is gewoon compleet weg. En die nieuwe mens die jij nu bent in Christus, die is verzegeld door de Heilige Geest, zodat daar geen zonde meer kan binnentreden. Zodat die nieuwe, heilige, smetteloze natuur die jij nu hebt niet besmet kan worden met iets smerigs als zonde of als ziekte. In Efeze 1 vers 13 staat, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dit spreekt over jouw nieuwe natuur, jouw nieuwe mens, die is nu verzegeld met de Heilige Geest. Zonde kan niet meer binnentreden in die nieuwe mens. Die nieuwe mens is immuun en dood voor de zonde. Immuun en dood voor de zonde. Die nieuwe mens, hè, dus, want jij bent nu uit geest geboren. Je bent, in de geest ben jij uit God geboren. En jij kan niet zondigen met die nieuwe mens. Weet je, en excuus. Die nieuwe mens, die denkt niet eens aan zonde. Die nieuwe mens, die wil niet zondigen. Die nieuwe mens kan niet zondigen. Die is volmaakt geworden in Christus Jezus, Colossense 2 vers 10. Die nieuwe mens is geboren uit een onvergankelijk zaad. Onvergankelijk zaad. We werden eerst geboren uit een vergankelijk zaad. Bloed, vlees en de wil van de man. Natuurlijke vleeselijke kinderen uit een vergankelijk zaad. Maar nu staat er in 1 Petrus 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent. Opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Jij gelooft in het woord van God. Jij gelooft in het, je beleed het met je mond. Je gelooft in het in je hart, je beleed het met je mond. En dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God, dat levende blijvende woord van God, dat heeft jou doen geboren worden uit een onvergankelijk zaad. Uit God. God is onvergankelijk en jij bent nu uit zijn zaad geboren, dus jij bent ook onvergankelijk geworden. Dat is powerful, man. Powerful. Wij zijn geboren uit God. En het onvergankelijke zaad, die nieuwe mens die wij nu zijn, die kan niet zondigen. Kan niet zondigen. In 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat spreekt over het onvergankelijke zaad. Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Omdat hij, die nieuwe mens, uit God geboren is. Dit is een fantastische en krachtige waarheid en het is ongelooflijk mooi om dit te leren begrijpen. Jouw nieuwe mens kan niet zondigen, lieve mensen. Die is dood voor de zonde. Dat wil zeggen dat zonde heeft nul invloed op die nieuwe mens. Nou, en daar gaat dus van alles mis. Omdat deze Bijbeltekst dus helemaal uit zijn verband getrokken wordt. In deze Bijbeltekst staat dus dat van ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dus als mensen dan een zonde begaan, dan wordt er gezegd, nou, dan ben je niet uit God geboren. Dan moet je je bekeren, moet je Jezus aannemen, je zonde beleiden en moet je opnieuw geboren worden. Opnieuw, opnieuw, nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw en nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden. Want geloof me, je zult fouten blijven maken. Je zult op je smoel blijven gaan. En dus gebruiken ze deze tekst om jou te veroordelen. Zeggen van, nee, ja, als je uit God geboren bent, dan kan je niet zondigen. Nou, oké. Okay. Dan moet hij ook maar opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden die deze tekst, met deze tekst om je oren slaat. Want dit is helemaal niet waar dit over gaat. Dit is niet waar het over gaat. Dit gaat over jouw nieuwe mens. Jouw nieuwe mens. Iedereen die uit God geboren is. Wat is er uit God geboren? Jouw nieuwe mens is uit God geboren. Jouw geestelijke natuur, jouw natuur, jouw geest is nu uit God geboren. Jouw geest. Niet jouw vlees, niet jouw ziel. Jouw geest is nu uit God geboren. En die kan niet zondigen. Omdat die uit God geboren is. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Het staat nergens in de Bijbel en de Heere zondigt er tegen zichzelf. God kan niet zondigen. En jij ook niet, want jij hebt zijn natuur gekregen. Zoals hij is, ben ook jij in deze wereld. Wij hebben nu de natuur van God, we zijn nu een nieuwe schepping. In onze wederom geboren geest. Nou, heel veel mensen die denken dus gewoon van, ja, weet je, je mag nooit geen fouten meer maken. Nou, het is niet gezond om fouten te maken. En daar probeer ik ook nog wel op te komen. Maar de mensen hebben er moeite mee om te geloven dat als dat dit waar is, dat we niet meer kunnen zondigen met onze nieuwe mens, omdat ze zeggen van, ja, ik maak nog steeds fouten. Ik zondig nog steeds wel eens. Maar de nieuwsflash is dat we allemaal nog steeds fouten maken en dat we allemaal nog wel eens zondigen. Het grote verschil zit hem hierin. Jij wilt niet meer zondigen. Het is niet meer jouw natuur om te gaan zondigen. We doen misschien nog wel eens iets wat we niet zouden moeten doen. En we zeggen nog wel eens iets wat we niet zouden moeten zeggen. Weet je, en op het moment dat je dat gedaan hebt, of dat je dat gedacht hebt, of dat je dat gezegd hebt, weet je, dan denk je meteen van, boe, man, dat had ik niet moeten zeggen, man. Dat had ik niet moeten doen. Dat is helemaal niet meer wie ik ben. Weet je, dit is helemaal niet meer hoe ik wil zijn. En ene keer overtuigt jouw geweten je ervan van, nee, dit is niet oké. Okay, dit is gewoon niet wie jij bent. Weet je, en dan bekeer je je van en je gaat weer verder. Je wilt in jouw hart niet meer de dingen doen waarvan je weet dat ze eigenlijk niet meer bij je horen. Weet je, jij wordt morgens niet vrolijk wakker, zeg van zo. Ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want ik ben toch onder de genade. Nee, dat wil jij gewoon niet meer als kind van God. Dat kan ik echt met volle overtuiging zeggen. Daar ben ik gewoon 100% zeker van. Dan durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Als jij een wederom geboren kind bent van de levende God. Als jij een nieuwe schepping bent geworden. Geestvervulde nieuwe schepping bent geworden. Wil jij niet meer zondigen. Want dat kan niet omdat jouw natuur is veranderd. Maar dat betekent niet dat je nooit geen fouten meer maakt. En God ziet jouw hart. 1 Samuel 16 van 7 zegt dat de Heer het hart aanziet. Dus jij kan fouten maken, maar als je dan een fout maakt, dan was dat niet jouw nieuwe mens die dat deed. Want jouw nieuwe mens kan niet zondig, omdat hij uit God geboren is. Het was jouw vlees. Het was jouw ziel die luisterde naar zijn vlees. Het vlees is zwak en de geest is gewillig. Dus jij hebt ervoor gekozen om uit je vlees te leven. En vanuit je vlees heb je een fout begaan, heb je een misstap begaan. Weet je, en heb je dus in dat opzicht heb je dus gezondigd, maar met jouw vlees. Maar niet met jouw nieuwe mens. Niet met jouw nieuwe mens. Het was jouw vlees, jouw zintuigelijke mens. Weet je, dus jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God, waar we het over hebben gehad. Weet je, en waar we het ook in de komende lessen nog over gaan hebben. Ik ga er een specifieke les aan besteden over het vernieuwen van je denken. Maar wij moeten gaan begrijpen dat jij nu de macht hebt gekregen om nee te zeggen tegen zonde en verleiding. Jij kan nu nee zeggen tegen jouw vlees. Dat kon je niet toen je nog onder de wet was. Dat kon je niet toen je nog onder de zonde was. Maar daar ben je nu vrij van. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij hebt nu macht over de zonde. Romeinen 8 vers 12 zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Romeinen 6 vers 2 zegt, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En wij kunnen dus gewoon nee zeggen. Nou, soms lukt dat misschien niet, maar we kunnen het wel, want dat is het woord van God ons zegt. En als God dat zegt, dan is het zo, want hij is geen mens dat er liegen zou. God kan niet liegen. Dus dat is gewoon belangrijk. Jij hebt nu de macht om nee te zeggen tegen zonde. En als je nee zegt tegen zonde, gebeurt helemaal niks. Vroeger wel, want je was een slaaf van de zonde, dus je kon geen nee zeggen. Maar nu ben je geen slaaf, maar nu ben je een zoon. En nu kun jij gewoon nee zeggen. Jij hebt nu de macht gekregen om nee te zeggen. Wij zijn eraan gestorven, dus we hoeven er niet meer naar te leven. That's it, done. Nou, zonde is natuurlijk slecht en dat brengt dood voort. Maar het is niet God die jou straft als je een zonde begaat in jouw vlees. Maar het zet wel de deur open voor de Satan om binnen te komen in je leven. Zonde brengt de dood voort. Weet je, gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Weet je, dus als jij je onderwerpt aan zonde, hè, dat zegt in Romeinen 6 vers 16 staat, als u aan dat, weet u dan niet aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Jij stelt jezelf ter beschikking aan de zonde. Weet je, terwijl we dat niet meer hoeven te doen. Maar als jij dat doet, dan komt er dood voort. Ja, omdat jij zet de deur open voor de Satan. God is het niet die jou straft. Het is de Satan die dat doet. God is niet degene die jou aanpakt. En weet ik wat allemaal, het is de Satan die bij je binnenkomt. Omdat jij de deur hebt opengezet. En dood is ook ziekte, is ellende, is depressie, is verdriet en armoede. Ga zo maar door. Dat komt allemaal omdat jij in zonde leeft. En jij de deur hebt opengezet voor de Satan. Zodat hij bij je binnen kan komen om die rotzooi tot stand te brengen. Weet je, Jacobus 1 vers 13 zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Hij verzoekt niemand, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus op het moment dat wij bewust in zonde gaan leven, wat ik meen dat schriftuurlijk onmogelijk is als je een opnieuw geboren kind bent van de levende God, dan wil je dat helemaal niet meer. Maar als je bewust in zonde gaat leven, ja, dan zet jij de deur open voor de boze en de gevolgen van die zonde bracht jij dan zelf in jouw leven binnen. Maar jij hebt nu de macht om nee te zeggen. Jij hebt de macht om nee te zeggen. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij bent dood voor de zonde. Ik zou zeggen, gebruik die macht. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer in de wereld. Wij zijn koningskinderen en wij zijn nu vrij van de zonde. Vrij van de zonde. Ik weet niet wie je bent, maar ik wil tegen je zeggen, als jij last hebt van zonde in je leven, strijd hebt, wat kan van alles zijn. Ik ga niet eens de namen ervan opnoemen. Iedereen weet wel wat dat zou kunnen zijn voor zichzelf. En je weet niet hoe je er vanaf kunt komen. Ga dan ontdekken dat jij nu de macht hebt om nee te zeggen. Ga gewoon nee zeggen. En als je nee zegt, moet jij eens kijken wat er gaat gebeuren. Hij heeft namelijk helemaal geen macht. Als zonde komt, dan, en jij gaat op je bek, ren je rechtstreeks in de armen van de Vader. Want daarmee ontneem jij de Satan de macht om je iedere keer weer te laten struikelen met precies hetzelfde. In plaats dat je wegrent bij God in schaamte en veroordeling, ren je rechtstreeks in de armen van God. En dan zeg je, Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden. Dank u wel, Vader, dat ik gewoon een nieuwe schepping ben en dat dit niet is wie ik ben. En het is klaar. Je bekeert je ervan. Je rent gelijk terug in de armen van de Vader en alles is oké. Als je dat doet, dan denkt de Satan, nee, maar dat is precies het tegenovergestelde effect van wat ik eigenlijk wil. Want ik wil dat als hij of zij in zonde valt, dat hij wegrent bij God uit schaamte en veroordeling. Dus dan heeft hij iedere keer reden om je weer te laten, om je weer te laten struikelen. Maar als je naar God toe rent, heeft hij precies het tegenovergestelde effect bereikt. En dat wil hij helemaal niet. En dan komt die zonde, komt de vervallen in je leven. De dingen waar je mee strijdt, waar je worstelt, die raak je allemaal kwijt. Ik garandeer het je. Want zo ben ik namelijk van al mijn troep afgekomen in mijn leven. God is goed. En jij bent meer dan overwinnaar. En je hebt de macht om nee te zeggen. Mijn tijd zit er weer op. Ik hoop dat jullie een geweldige les hebben gehad. En laat me wat weten via de bekende kanalen. God bless you en we horen elkaar hopelijk volgende week weer. Hey, doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I just started yesterday talking about the power of imagination. This is a brand new book that I have out. Also, we have DVDs and CDs. This is the first time we've ever offered this on television. I've talked about imagination, but I've never just specifically taught on it. And this is a brand new teaching. I tell you, it is going to transform your life. You know, I've got a companion series that we've entitled Don't Limit God. I've got a book out on that, CDs and stuff. And I have one little section in there about imagination. This is that same point, those same points, but it's just amplified on. And I tell you, when the Lord began to speak to me about how I had limited Him by my small thinking, it was my small imagination is what it was. And I started introducing this yesterday. I used a verse from Psalms 103, verse 14, where it says, "The Lord knows our frame. He remembers that we are but dust." And the Hebrew word that was translated frame in Psalms 103, 14 is the word yetzer. Y-E-T-S-E-R. I can barely speak English, much less Hebrew and Greek. I know a little Greek and a little Hebrew. One owns a laundry and the other one runs a deli. But anyway, it's this Hebrew word that was translated frame in Psalms 103, 14 was also translated imagination or imaginations five different times in scriptures. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3, where it says, "The Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him." So the point that I'm making is it says he knows our frame. A frame is like if you are building a building, you have to frame it up first, and then you put all of the, you know, the sheetrock and everything else on top of this frame. It's the skeleton. Our frame is what holds our body up. And God knows our frame, specifically talking about the way we think, and even more specifically, talking about our imagination. Let me read a verse to you out of 1 Chronicles chapter 28, verse 9, and this exact same Hebrew word, yetzer, is translated imaginations here. In verse 9, this is David speaking to Solomon, his son. And he says, "And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever." So this says that the Lord searches the hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. And so this shows you that your imagination is a part of your thought process. Now, I'm going to say some things here that this is not weird. It's just things that most people don't think about. And because it's not mainstream, because most of us weren't taught these things, we just think this is a little off. But this right here says that he understands the imaginations of the thoughts. You think in pictures. Your imagination is literally, according to the dictionary, your ability to picture something that is not real or present. Now, you can picture something that isn't real, in other words, something that hasn't come to pass yet. Like I've used this example, if you're building a building you can picture what that is going to look like. And from that, you start drawing plans and you share it with the contractor and all of the workers. And because they have the same picture and the same dimensions, then they start building that thing and it comes to pass. So you can picture something that isn't a reality yet, or you can picture something that is a reality, but it's not right in front of you. Like yesterday, I was using the example that if you wanted to give directions to somebody, you can say, you go out here to the main street, you turn right or left, and then you go down and you start counting how many traffic lights there are. Or you will tell a person that on this corner, you will see a convenience store, or there is a house, or there's this tall building. And you can picture it. You aren't seeing it. It's not in front of you, but you've seen it before. And this is the way you think. It's the way you remember things. Let me put this together with another verse. It's right here in the next chapter. And this is after David had started giving an offering for the building of the temple, and it was worth billions of dollars. He gave out of his own personal account. And the people saw their king so passionate about building the temple that they started giving, and they gave the equivalent of billions of dollars. This was an offering where billions of dollars came in one offering, 1 Chronicles chapter 29. David was so overwhelmed that he began to pray in front of the people, and he said, oh God, who are we that we could offer like this to you? We were slaves in Egypt. We had nothing. And now you have blessed us so that we are giving the, you know, the equivalent of billions of U.S. dollars to this thing. And he was just praising God. And then he said this in verse 18, O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people and prepare their heart unto thee. Now, this is really important. What he's saying is, God helped them to remember this. But how did he say it? He says, keep it in the imagination of their thoughts. This is how you remember. Again, going back to directions, you could say you go down three lights, four lights, or whatever. You can't see that with your physical eyes, but this is how you remember. I used as an example yesterday that if you park your car someplace in a large parking area, you have a memory, you have a picture of where that car is parked. You may not have gone to the effort to sit down and say, all right, it's the fourth car in from this aisle or something like that. But you know the direction. You know when you walk out the door, whether you go right or left or if it's at the back of the parking lot or whatever. You know, if I was to ask you, how many windows do you have in your bedroom? If you have windows in your bedroom, most of you have probably not sat down and just counted those windows. But you could tell me because you know what? You can see it. Even though you aren't at home, or I could talk about your office, or, you know, just anything. I could say how many, the house that you grew up in, how many bedrooms did it have? How many rooms did it have or whatever? And most of you have never sat down and just, you know, catalog these things, have it written down somewhere, and you've memorized it, and you know this just by rote. But no, what you do, you can picture it. I can tell you the house that I grew up in. Now, if you say, for instance, moved around all of the time and you don't have just one house that you grew up in, well, then that might keep some of you from doing this. But those of you who lived in one place for the majority of a time, you can go back and you can see that house, even though you might be thousands of miles removed from it. That's how you remember things. And if you can't see it, you can't remember it. You know, I've used this example often. Some of you might have heard me tell this, but when I got drafted and sent to Vietnam, we had water blivets that they brought our water to us. I lived on a fire support base, and it was completely surrounded and cut off. The only way in or out was by air. And so they brought us water in these water blivets. Now, most people, if you're in the military or, you know, there's some people who understand what a water blivet is, but the majority of people don't know what a water blivet is. So you've heard me say this. You might, you know, if somebody said something about a water blivet, you might say, well, that's what Andrew talked about. But you know what? You couldn't retain that very long unless you can see it. But if I use words to describe this water blivet, they came in different sizes, 250, 500, 1,000, 1,500 gallon water bliblets, and they were rubber, they were black, they were cylinders, and on each end of this cylinder, they had a brass end. On one end was a spigot. So the helicopters would put a strap on each end of this water bliblet, and they would draw, bring these things in, and then you would go and get your water out of it, fill your container, and the atmospheric pressure, as the thing, you drain the water out, the pressure would just collapse those things. They would go flat, and then they'd pick them up and carry them off. Now, you may not have a perfect picture of it. That's the reason that, you know, we have this saying about a picture's worth 1,000 words. I could talk for the rest of this program describing a water bliblet and giving you more clear picture of it, or I could take a picture. And if I put a picture up there, and if you saw it, then you can remember it. But when you remember, this is what David is saying, Lord, keep this forever in the thoughts of the hearts of your people. In other words, help them to remember by seeing this. Help burn this into their memory, what happened this day. Help them to never forget the way that these people just gave of their material things to be able to build the temple. You think in pictures, whether you like it or not. Again, some people think that an imagination is fantasy. Fantasy is imagining something that isn't real, and it's impossible of being real. Like, you know, believing that a fairy godmother turned a pumpkin into a chariot and stuff. That's fantasy. But imagination, you could use it for a fantasy. I am not encouraging that. But you have to use your imagination to see things that haven't yet come to pass, things that you're wanting to build or accomplish. You have to see yourself a success. You have to see yourself healed. You have to see yourself prosperous. You have to do that. That is not fantasy. That is based on what God's Word says. He wishes above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers, 3 John chapter 1, verse 2. You have to see yourself well. And that's not fantasy. That is reality. And some of you may say, but the doctor says I'm going to die. That is a fantasy. No, the Bible says by His stripes you were healed. Now, you can take that scripture that by His stripes you were healed, 1 Peter 2:24, and the Word of God is like a seed, an incorruptible seed. It says that in 1 Peter chapter 1, verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed by the Word of God that lives forever. And that word seed right there is the word spora, which is, you know, we talk about a flower pollinates the spores. They get carried by a bee or the wind or something, and they cross-pollinate, and that's the way that flowers reproduce. And the word spora is a derivative of the Greek word sperma, where we get sperm from, a seed that is planted in the womb of a woman, and then it conceives and she brings forth a child. And this is exactly what the Greek word that is used in all of these scriptures that I've been using. Psalms 103:14, God knows our frame. He remembers our frame. He knows that we are but dust. That word frame is yetzer, Y-E-T-S-E-R. And then over in 1 Chronicles chapter 28, verse 9, he says, the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. That's that Hebrew word, yetzer. And then here in 1 Chronicles chapter 29, verse 18, O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people. That's that Hebrew word, yetzer. And it literally means, if you look it up in the Strong's Concordance, it means conception. That is purpose. Your imagination is where you conceive things. And so people are praying for healing and asking God to heal them, but they aren't conceiving healing. You can take the scripture, 1 Peter 2:24, by His stripes we were healed. And you can take that seed, that incorruptible seed, that incorruptible sperm of the Word of God, and you can put it in your heart, and you can conceive your miracle through your imagination. You need to take the Word of God and not just be able to quote it. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. It's one thing to be able to quote it, but then you have to take that and meditate on it. I tell you, this is so powerful. It's hard for me to restrain myself here, but I'm going to be teaching you that meditation based on Psalms 1, verse 2, and Psalms 2, verse 1 is talking about imagination. You can't meditate on the Word of God without your imagination. So you can either just read a scripture and be able to store it in your mind and recall it and even maybe give the address of where that verse is, but have you ever taken it and meditated on it, imagined, so that not only do you have a fact that by His stripes you were healed, but have you seen yourself healed? Have you seen yourself already healed? Or let me ask it this way. When you dream, let's say, for instance, you've been unable to get around. You got hip problems or knee problems or something, or you're in a wheelchair, or you hobble around. It's hard for you to get around. Did you know if you've had something like that a long time, it is not hard to get your body healed, but once you get sick in your mind, once you see yourself this way, if you dream, and when you dream, you see yourself on crutches or hobbling around or in a wheelchair, or you see yourself with allergies, and that's the way you dream. It's the way you see yourself. That's when that sickness has become a part of you. If, as long as it's just in your body, it is nothing. I've seen the dead raised. I've seen blind eyes open, deaf ears open. Healing is an easy thing to accomplish. It has been purchased for us by the Lord. But as a man thinks in his heart, so is he. Proverbs 23:7. If you have allowed that sickness to go beyond just your body and now you see yourself sick, that's the way you dream. It's the way you identify. That's your identity. Then you know what? As you think in your heart, that's the way you're going to be. You've got to change on the inside before you can change it on the outside. You know, I've used this example a number of times, so some of you may have heard this, but this is just it's a classic example to me. But I heard a story about a woman who was legally blind. She had very poor eyesight, and she had these huge glasses with thick glasses in it. And with that, she could just barely function. But she had very poor eyesight. She had had so many people pray for her that she didn't want anybody else to pray for her because she wasn't expecting anything to happen. She wanted to be healed, but she had tried, and she was just disappointed. She didn't want to be disappointed again. So there was a healing evangelist that came to her church. And she avoided him because she didn't want to go through the disappointment of having him pray for her and nothing happened. Finally, he cornered her on the last night, said, I want to pray for you. He made her take her glasses off. And then he prayed for her. And after he got through praying, he says, now, can you see? So she started to open her eyes. And he said, shut your eyes. And she shut her eyes, thinking, well, how am I going to tell if I can see if I don't open my eyes? So he said a second time, now can you see? So she started to open her eyes again. And he said, shut your eyes. And she was just thoroughly confused, thinking, how am I going to tell? So the third time he says, now can you see? And she started to open her eyes again. And he said to her, he says, I didn't tell you to open your eyes. You have to see yourself seeing before you can see. He didn't use these words, but in other words, you have to, in your imagination, you have to see yourself. You have to conceive your healing on the inside before you get it on the outside. And so she finally understood what he was saying. She kept her eyes closed. She was praying in tongues and just waiting on God to help her see it. And after a few minutes, she says, I see it. I can see myself seeing without glasses. And he says, now open your eyes. So she opened her eyes and her vision was restored and she could see clearly without her glasses. Now see, this is a problem that there's many people. I would say probably most people pray for healing and they're thinking it's going to come from the outside, that God is just going to somehow or another zap them. But healing actually comes from the inside. You have to see yourself healed. before you will see yourself healed.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Principes van rentmeesterschap. Ik zal iets moeten gaan versnellen. of inkort inderdaad. Ja. Amen. Ik heb wat mensen die me aanmoedigen hier. Prijs de Heer. Halleluja. Zelf kunnen zorgen voor je gezin. Dat is ook een principe van rentmeesterschap. Zelf kunnen zorgen voor je gezin. In Bijbels optiek vindt God het belangrijk dat we zelf kunnen zorgen. Dat we zelf leren zorgen voor ons gezin. Er zijn sommige mensen, wij soms in onze cultuur van sociale vangnet en dat soort zaken allemaal. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik denk dat het ook heel fijn is. Maar dat we soms ook heel makkelijk, weet je, we laten het op zijn beloop, want er worden toch wel dingen geregeld. Maar God verlangt als we rentmeester zijn, dat we ook gewoon zorgen voor ons gezin. En dan kun je lezen in 1 Timotheus 5 vers 8. Staat Paulus zegt, maar wie niet zorgt voor zijn familie en zelfs niet voor zijn gezinsleden, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Hallo. Dat zijn nou echt niet van die teksten die op een bemoedigingskaartje stuurt naar iemand, weet je wel. Maar nee, die teksten die komen niet vaak voorbij. Nee. Maar het is wel klinkklare boodschap. Wat staat in de Bijbel, wat we niet moeten vergeten in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Is gewoon een punt. Ik heb ook wel eens gehad van dat mensen zeggen, mijn moeder of mijn schoonmoeder, ja, die zit eventjes financieel heel moeilijk. Kan de kerk daarin helpen? Pardon? Kan de kerk daarin helpen? Die hebben nooit die tekst gelezen. Alsof de kerk het instituut moet zijn van, nou weet je, en dat is de mindset van veel mensen. Ze hebben de principes van rentmeesterschap nooit gehoord. Ze zijn één groot slachtofferdenken. En passief, en zelfs bij de kerk willen ze nog dat ze geld ontvangen. Dan moet je eigenlijk deze teksten gaan uitleggen. Van, nee, maar wacht even, is dat jouw moeder? Nee, dat is mijn schoonmoeder. Ja, dat maakt het inderdaad wel lastiger. Maar hoe dan ook, het is je schoonmoeder. Het is jouw familie. Weet je wel, dat is deel van... Daar moet jij wat mee doen. Ja, maar ja, wij hebben natuurlijk ook, wij hebben ook zo onze beperkingen. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Het punt is, het begint wel bij jou. En het punt is, als je je daar, dat is een principe, daar zijn wij niet zo in gewend. Daarom denk ik ook, weet je, ik ga eventjes voorbij aan allerlei zaken als verzekeringen, sociale structuren en pensioenen en weet ik wat allemaal. Want we hebben natuurlijk allemaal in dit land hele mooie voorzieningen voor. Maar ergens is onze houding soms verkeerd, want we nemen helemaal geen verantwoordelijkheid meer voor dingen die wel in Gods ogen gewoon ons verantwoordelijkheidsgebied zijn. God zegt gewoon, daar ben jij verantwoordelijk voor. Als wij voor God komen, zegt hij gewoon, daar was jij verantwoordelijk voor. Ja, kom op. Wandelen in geloof betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Ik heb het allemaal weggegeven, dus het is nu aan de Heer. Dat eindigt vaak in een aanfluiting. Het punt is, je hoort alleen de getuigenissen waarbij het wel werkte. En die andere 70 gevallen, die zitten te janken langs de straat. Is zo. Op Facebook ook. Daar zet je ook niet je missers. Daar zet je alleen je grote getuigenissen. Die missers staan er niet. Die missers zijn er heel veel. Word maar eens 19 jaar lang voorganger. Dan kom je er heel wat tegen. En dat is triest. Het is ook een stuk realiteit, omdat we vaak leren door vallen en opstaan. En dat is niet erg, hè? Dat is niet erg. We leren ook door vallen en opstaan. We leren ook door gewoon fouten te maken, ook niet altijd de verkeerde intentie. We leren. En het leven is een grote les. Zeker als we elke keer weer zoeken, maar Heer, wat is uw wil? Ik heb het ergens helemaal gemist, blijkbaar. Hij zegt ook, in een andere tekst, zegt hij ook, I will teach you how to profit. Hij zegt gewoon, ik ga je leren hoe je winst gaat maken. Ik ga je leren hoe je winst kan maken. Een geweldig principe, maar God zegt het ook. Hij zegt, ik ga het je leren. God wil je dingen leren en bijbrengen. En er is wijsheid. De Engelse Bijbel zegt, wisdom cries aloud in the street. Als we gewoon op straat lopen, is de wijsheid, dit is gewoon basis, dingen zijn dit. Maar vaak zijn we zo op de een of andere manier verdoezeld in ons consumptiemaatschappij denken, dat we ontbreekt gewoon aan basiswijsheid. De Bijbel zegt, wisdom cries aloud in the street. Als je op zoek gaat naar gewoon deze baan, dan ga je het echt wel vinden. Want het is niet voor de geleerden of zo dit. Zo van, oh, dit is wel heel ingewikkeld. Nee. Nee, het is helemaal niet ingewikkeld. Het is heel simpel, heel eenvoudig. Met al de neigingen die mensen hebben, of de patronen die mensen moeten doorbreken, dat maakt het soms moeilijk, want je zit soms in een groef. Je zit in een groef en dan moet je uit. En dat vraagt een bekering van je hart en dingen gaan veranderen in je leven. En bepaalde dingen gaan stoppen, andere dingen gaan starten. En... Halleluja. Te veel bedieningen hebben op latere leeftijd financiële problemen, omdat ze de principes van rentmeesterschap niet hebben toegepast. Ik leef uit geloof, wordt er gezegd. Nou, als de vrucht te kort is, dan mis je toch ergens Gods wijsheid. Als je vrucht te kort is, dan mis je toch ergens Gods wijsheid. Ik ken bedieningen hoor, machtig, wonderen en tekenen. De man komt te overlijden, komen allemaal brieven aan de hele wereld in. Ja, als deze bediening ooit een zegen voor je is geweest, zou je erover na willen denken om het financieel te steunen. Want de bediening zit met zoveel ton, duizenden euro schuld, blijven ze achter. Pardon? Het gebeurt. Het gebeurt. Waarom is dat zo? Er is ook een soort stigma ontstaan. Als jij in bediening staat, ja, dan moet je niet bezig zijn met geld. Als jij bezig bent met geld en zorgen dat jij... Heb jij vermogen op de bankrekening staan? Zeker van allemaal giften. Zeker van allemaal giften. Het punt, ja, luister eens. Wil je iets gaan opbouwen, dan moet je toch vermogen kunnen hebben? Dan moet je toch vermogen kunnen hebben? Als je als kerk iets wil opbouwen, dan moet je toch vermogen... Je moet heel veel vermogen kunnen hebben. Wil je iets van betekenis doen in deze wereld? Maar omdat mensen vinden 200 euro al veel, omdat ze nooit geleerd hebben met een paar honderd euro om te gaan. En staan dan versteld dat een bediening, weet je wel, weet ik veel, duizenden euro's op de rekening heeft staan. Of tonnen, met tonnen, of miljoenen, zelfs uitstrekt naar miljoenen. Nou, moet dat nou allemaal zo? Wil je iets van impact hebben in deze wereld, moet je gaan denken in een mindset van miljoenen. Ik strek me er naar uit. Die zeggen van, oh, ik wil een miljonair zijn. Daar gaat het totaal niet om. Daar gaat het totaal niet om. Je wil een goede rentmeester zijn. Dat is wat je wil zijn. Een goede rentmeester zijn. Je wil goed omgaan met de dingen die God je heeft gegeven. Je wil vermenigvuldigen wat God je heeft toevertrouwd. Je wil alle principes van God wil je zo toepassen dat je de vrucht ziet van datgene wat de schrift zegt. Zo simpel is het. En dat is rentmeesterschap. Zelf kunnen zorgen voor je gezin. Ik heb er nog een slide voor jou. Even kijken. Waarom werkte Paulus af en toe in combinatie met de bediening, tentenmaker? We zagen dat dit al een gevoelig onderwerp was, zelfs in de tijd van Paulus. Echt, hè? Om zelf meer te kunnen geven aan de zwakken. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik heb zelf, als ik jullie waren zwakker, zei, ik heb zelf gewoon gewerkt. Dat ik niet afhankelijk was van iemands geest. Hij onderwijst die gemeentes allemaal om te geven. Hè? Hij zegt, ik zaai het geestelijke. Het is niet meer dan normaal dat ik het natuurlijke van jullie oogst. Zodat wij vrij zijn om het werk van de bediening te doen. Is niet meer dan normaal. Het zijn gewoon principes. Maar op sommige plaatsen zegt hij zelfs, ik heb gewoon gewerkt. Ik ben gewoon mijn job gaan doen. Ik ben mijn warmte- en koelinstallaties gaan bouwen. En vervolgens het evangelie gaan prediken. Zodat ik niet afhankelijk ben van jullie giften, maar we verdienen gewoon zelf ons geld en het wordt gewoon geregeld. Dat deed hij. Paulus wist hoe met geld om te gaan, hij wist hoe met business om te gaan, hij wist te handelen en hij had een vak. Nee, op school is alles misgegaan, ik heb geen vak geleerd, ik werd altijd de klas uitgestuurd. Ja, ik denk dat ik maar de zending inga. Ja, jongens, tijd voor een collecte. Tijd voor een collecte. Ja. Tjonge, jongen. Hij deed dat om te laten zien dat het evangelie gratis is. Dat deed hij ook. Hij zegt, hey, het is niet dat jullie mij gekocht hebben of dat het evangelie jullie moesten kopen. Hij zegt, nee. Hij zegt, mijn eigen handen hebben hierin voorzien. En voor het team, zegt hij dan. Om te laten zien dat hij niet gedreven werd door winstbejag. Hij deed allemaal als voorbeeldprincipe om die mensen op te voeden in de waarheid. Yo, dit is goed om te doen. Werken voor je geld. Zorgen dat je daarmee een zegen kan zijn voor anderen. Hij deed het om vijanden de mond te snoeren. Die allemaal dingen over hem zeiden. Ja, jij leeft alleen maar van geld wat mensen jou geven. Je probeert door elke kerk probeer je geld, geld, geld, geld, geld. Hij zegt, nee, ik werk voor mijn geld. Ik werk voor mijn geld. En hij zegt, en dat legt hij ook uit, en dat is wel erg... Maar dat heeft ook te maken met een beetje, nee, weet je wel, Griek zijn voor de Griek, Jood voor de Jood. Maar wat hij uitlegde ook, hij zegt, het is eigenlijk mijn recht, zegt hij. En dat is goddelijk gezien, is dat zo. Hij zegt, het is mijn recht om te zeggen, ik ga niet werken. Ik leef van het evangelie en van alle giften die binnenkomen. En de gemeentes, die nemen hun verantwoordelijkheid om financieel te steunen. Hij zegt, het is mijn recht. Maar hij zegt, ik heb het niet gedaan. omwille van jullie. Omdat hij wist, jullie zijn nog zo ver weg. Dat die kerken waren. Zo, van die principes van voorspoed en die principes van geven ontvangen. En ik wil niet allemaal aanstoot. Ook zo'n Nederlandse cultuur, denk ik. En weet je wel, en dus zodat we niet in opspraak komen. Want ik wil één ding wat doorgaan gaat vinden, dat is het evangelie. En hij werkte. Hij was een tentenmaker. En in die tijd was dat een vak waarmee hij dus goed geld kon verdienen. En hij kon het overal in de wereld kon hij dat doen. Mensen leefden in tenten. Hij had een vak. Hij kon tenten maken. Goed. Volgende principe. Gepland geven en naar vermogen. Gepland geven en naar vermogen. 2 Korinthe 8 vers 10. Vanaf vers 10. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening. Dat doet hij ook soms, hè. Want dat is nuttig voor u. Die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen. Opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn overeenkomstig wat u hebt. Ik ga het eerst even helemaal doorlezen, ga ik uitleggen. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft. Niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en uw verdrukking. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Wat zien we hier? Hij zegt, jullie hebben eens gecommitteerd. Hij zegt, een jaar geleden hebben jullie gezegd, als er een nood is, dan zetten wij ons in, wij willen dan geven. Maar weet je, er was nood op een gegeven moment. Er was hongersnood ook, in een andere gemeente, in een andere streek. Hij zegt, jullie hebben toen een jaar geleden gezegd dat de bereidwilligheid is er. Hij zegt, maar die bereidwilligheid, die krijgt pas waarde natuurlijk als je het ook echt in de praktijk gaat brengen. En hij zegt, dat betekent de overvloed waarin jullie leven. Het is goed om daar nu. En daar spreekt hij ze dus aan gewoon op het geld wat ze op hun rekening hebben staan, zeg maar. Hè? Bijzonder hoor. In Nederland, zo, dan moet je niet over mensen, over wat zij met hun geld moeten gaan doen. Weet je wel? Maar hij zegt dat, en dat is mooi, maar dat kan dus ook in integriteit. Het ging ook niet om hem. Het ging om een andere kerk die in nood was. En een hongersnood, een andere streek. Hij zegt, jullie overvloed zou nou moeten voorzien in de verdrukking die daar is, zodat er een gelijkheid is. Wow. Maar dat is in principe wel van gepland geven, maar ook naar vermogen. Want er staat hier, vers 12, want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft. Niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Dus er wordt gekeken, wat heb je? Het is niet naar vermogen van, nou, iedereen die moet, weet je. Naar vermogen zet je jezelf in om ook een zegen te kunnen zijn voor anderen die het inderdaad ook nodig kunnen hebben. Zie je het principe? De volgende is systematisch en proportioneel geven. Systematisch en proportioneel geven. Wij leven in een systematische. Wij zijn niet afhankelijk van de oogst. 2 keer per jaar komt er een oogst en dan hebben we iets te geven. We hebben soms wekelijks, maar meestal maandelijks hebben we een salaris wat binnenkomt. En dat zijn niet van die momenten dat je systematisch en gepland geeft. Proportioneel. 1 Korintiërs 6 vers 2. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. Het is ook een apostel Paulus die dus gaat bemoeien met de financiële huishouding van die gemeenteleden. Hij zegt, joh, wat je moet doen, je moet aan het begin van de, per week. Dus wat er per week binnenkomt, hij zegt, daar ga je een stukje naar vermogen, ga je apart leggen. Want hij zegt, we gaan een collecte houden voor een werk, wat ik al aangekondigd heb. Maar hij zegt, het moet niet zo zijn dat als ik pas kom, dat we dan pas de collecte gaan houden. Nee, wees voorbereid en ga nu al sparen voor wat je wil geven. Heb je wel eens gespaard voor wat je wil geven? We hebben heel veel spaardoelen, maar sparen om te geven. Het is een mooi ding om jezelf naar uit te strekken van een soort doel om te geven. Wat wil ik dat je kijkt ook naar je financiën? Als het goed is, heb je weet van 2019 je financiële huishouding. Hoeveel heb ik gegeven? En dat je een soort nieuw doel stelt van, nou, laten we het helemaal gaan omkeren. Hoeveel willen we dit jaar gaan geven? Dit hebben we vorig jaar gegeven. Wat willen we dit jaar gaan geven? En dat je het een geloofsdoel maakt. Dat is een rentmeester in de acceleratie. Dan ga je gepland, systematisch, proportioneel geld apart zetten. Omdat je zegt wel, ik wil een gever zijn. Ik wil slim omgaan met mijn geld. Niet zomaar alles en bam en dan ineens dat. En de ene keer heb ik niks en de andere keer heb ik van alles. Nee, je denkt na over wat je geeft. Je bent een wijze rentmeester. Je neemt verantwoordelijkheid over je financiële huishouding. God kan je dingen toevertrouwen. Mooi, hè? En dan een ander principe van rentmeesterschap: vermenigvuldigen, niet spenderen. Dus dat we de hele Bijbel heen zien. Je moet vermenigvuldigen, niet spenderen. Dit is een mindset. Zeker nu, als je jong bent, dan wil je heel snel alles wat binnenkomt. We zijn gevoelig voor impuls aankopen. Ik weet ook van mijzelf, als ik al de folders ga bekijken, krijg ik allemaal een soort goddelijke openbaringen van de dingen die ik nodig heb. Die ik echt nodig heb. Ik voel ineens dat ik ze ineens nodig heb. Want dat zou toch zo handig zijn dat ik daar gewoon de afgelopen 40 jaar niks aan heb gehad. Weet je dat ik dat... Ja, ik ben al 40. Ja, dus ja. Zo. Ja, ik weet van mezelf, als ik in die folders ga kijken, dan gaat er iets mis met mijn renmeesterschap. Dus ja, daar heb ik geen last van. Prijs de Heer daarvoor. Prijs de Heer. Nee, maar snap je, ken jezelf. Ik kijk wel eens een folder, begrijp je goed wat ik zeg? Ik kijk wel eens een folder. Maar ik kijk bewust echt niet in al die folders. Alleen als ik echt iets nodig heb wat een doel dient. Want ik weet nog van mezelf, ik weet dat ik een moment had dat ik dacht van, jongen, ik kijk, zit zo die folders te kijken en ik kom met allemaal rommel thuis waar ik aan naar verloop, dat heb ik helemaal niet nodig. Mijn vrouw zegt altijd ook, als ik naar de winkel of iets bij de boodschappen ga doen, dan zegt ze, alleen wat op het lijstje staat. Alleen wat op het lijstje staat. Ik kom altijd thuis met iets extra's. Schat, dit waren de hamste weken bij de Albert Heijn. Het waren de hamste weken. Ja, kijk. Hier, ja. Ja. Handig. Weet je hoeveel ik hiermee bespaard heb? €15. Nou, het kost natuurlijk ook €15. Maar goed, kijk. Nee, maar snap je? Ken jezelf. Dan moet je jezelf beteugelen. En soms, weet je, maak er een feest van. Weet je, als het een feest is, maak het ook een feest. Leer ook gewoon. Is het tijd om geld uit te geven? Laat het dan ook daar. Dit is ook waar God van was. Hè? God legde ook. God die had het volk ook instructies gegeven. Daar heb ik niet in het onderwijs hier staan. Maar God maakte ook. Hij zegt, zet dingen apart om mee te feesten. Om mee te feesten. En pak dan ook breed uit. Want nu lijkt het net alsof het van, weet je wel, ik mag geen folders meer kijken. Ik moet de auto verkopen. Creditcards doorknippen. Die vakantie, die kunnen we ook wel schudden. Zie? Nee, het is gewoon goed renmeesterschap. Je zet dingen apart ook om te feesten. En dan feest je ook goed, want je hebt erover nagedacht. Halleluja, Sela. Vermenigvuldigen, niet spenderen. Lucas 19. Hij zei dan, een zeker mens van hoog geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 dienaren, gaf hem 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Onthoud dat. Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Dit is wat hij gaat zeggen nu. Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Dus God, dit is een gelijkenis, maar het geldt voor jou en voor mij. Hij geeft je dingen en hij zegt, doe zaken. God is een ondernemer. En hij verwacht dat wij ondernemen. Ik heb ook eens een kritiek gehad. Ja, Bernhard, de gemeente. Het is alsof er heel veel aandacht uitgaat naar ondernemers binnen de gemeente. Ik denk, ja, dat is nou precies wat God verlangt van ons. Dat we allemaal ondernemers zijn. Ik ben geen ondernemer. Ja, dan heb je een verkeerde mindset. Je kan in dienst zijn van een bedrijf en toch een ondernemer zijn. Omdat het heeft te maken met een mindset. Dat je iets doet, dat je bezig bent met datgene wat jouw talenten, jouw kwaliteiten, jouw vermogen, je middelen, dat je het inzet om er iets mee te doen. Amen. Wij denken ook, ik moet niet gaan uitweiden, maar het punt is, wij denken ook, ik heb mijn baan en dat is mijn bron van inkomsten. Fout. Dat is één van jouw bronnen van inkomsten. Hoezo dan? Zijn er meerdere bronnen van inkomsten? Ja. Je kan meerdere bronnen van inkomsten. Waarom niet? Ik maak even wat mensen wakker. Sommige mensen denken van ja, ik heb hier geen aansluiting bij. Okay, dat was het even niet voor jou. Dat was dus voor anderen. Maar weet je waarom niet? Ja, nee, maar ik werk al 28 uur per week. Weet je hoeveel uur er in de week zit? Ja, maar ik werk fulltime. Wat is fulltime? Ja, 40 uur. 40 uur. Weet je hoeveel uur er in de week zit? Bedoel je dat ik daarnaast nog wat kan doen? Ja! In plaats van op die bank zitten, Netflix bingen, weet ik voor wat allemaal, kun je ook gewoon geld verdienen ergens. Oké, die kwam niet aan. We gaan snel door. We gaan snel verder. Hey, ik heb het gemerkt hoor. Als je wilt. Ja, nee. Het punt is, we gaan door met de Bijbel. Jongen. Doe daarmee. Stel dat God bij jou komt. En die zegt, God komt bij jou. Hij zegt, joh, ik ga weg. Maar hij zegt, totdat ik terugkom, doe business. Wat voor mentaliteit hebben we dan? Nee, ik begin nog niet hoor. Het is nog geen 8:30. Het is nog geen 8:30. Nee, eerst even rust en mijn kopje koffie. Ja, inderdaad, 8:30. Moet hij weer aan het werk. Weet je wel? Nou, tot 5:00 en geen minuut langer. God zegt, doe zaken totdat ik terugkom. Ga ermee aan de slag totdat ik terugkom. Hij liet niet eens weten wanneer hij terugkwam. En maar zaken doen. Je kan het maar beter leuk gaan vinden, kwam ik achter. Zaken doen kun je maar beter leuk gaan vinden. Die handjes laten wapperen, nadenken over ideeën, de grens gaan opzoeken van wat je aan kan. Ik weet niet of dat wijs is wat ik nu zeg. Maar goed, in ieder geval, dat zit in mijn karakter, dus ik weet niet. Maar weet je, hoe dan ook. Hoe dan ook. Dat geldt voor een paar mensen, oké? Een paar mensen zijn hierdoor enorm gezegend. Andere mensen denken, nou echt. Bid voor me. Oké. Jongen, echt hè. Bernard. Even kijken, doe daarmee zaken dat ik terugkom. Na de rand denk ik, heb ik dat echt gezegd? Ja, heb je echt gezegd. Maar goed, het is vanuit mijn hart, authentiek. Even kijken, doe daarmee zaken dat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die dienaren wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Waar was hij naar geïnteresseerd? De winst. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede dienaar, dat is goed. Dat is goed, wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden. Uw pond, 1 pond, heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u, wees machthebber over 5 steden. Oh, sorry, stond hij er nog niet op? Nou, dat was hem. Even kijken, en dan gaan we snel verder. En een ander kwam en zei, zie uw pond dat ik heb weggelegd in een zweetdoek. Jongen, ga je hem opbergen en neem je een zweetdoek ook nog. Hier heb je pond. Goeie menachie, man. Jongen. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Toen mensen zeggen, ja, maar daar kan God niet van me verwachten. God kan niet van me verwachten dat ik me in ga zetten. Dat ik de hele tijd in de business en ik ben maar bezig en met dat renwetenschap en dat gedoe. Jongen. Ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon geen zin om te werken. Bewaar het niet in je zweetdoek. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hem die bij hem stond, neem dat pond van hem af, geef het aan hem die 10 ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, heer, hij heeft al 10 ponden. Dit was een Nederlander, dat weet ik zeker. Dat was echt een Nederlander. Dat was een Nederlander. Dat was eentje ertussen, er was allemaal andere nationaliteiten. Er zat een Nederlander tussen. Er zat gewoon een Nederlander tussen. Ik zeg, hé, wacht even, hier gaat iets niet goed. Dit past niet in het sociale systeem. Die hebben er al 10. Nee, we moeten de belastingen nivelleren, zodat die mensen die miljarden verdienen, dat moet allemaal terug. Zware belastingen, zodat die mensen die geen niks doen, geld krijgen. Ja, dan moet het wel een beetje eerlijk verdelen. Dat was een Nederlander. Nee, dat moet niet naar hem, want die heeft er al 10. Ja, Nederlanders zouden zeggen, ja, inderdaad, dat klopt niet. Nee, dat klopt inderdaad niet. Nee, die heeft er toch al 10. Wacht even, er gaat even iets verkeerd. Er worden even wat mensen worden gewisseld hier. Deze man heeft er al 10. God zegt, je hebt er 10. Oh nee, dan ben jij ook degene. Jij maakt er van 1, maak jij er 10. Dan geef ik die ene weer aan jou, want jij maakt er 10 van. Het geld is er wel, hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het geld is er wel in de wereld. Misschien alleen niet bij jou. Of bij mij. Laat ik hem even ook persoonlijk hebben. Snap je? Maar het geld is er wel. Hè? Het is niet zo van, jongen, het hele geld in de wereld is op, joh. Waar is het geld? Er is helemaal geen geld meer. Het geld is er wel. Zit een beetje op verkeerde plaatsen. En wij mogen een houding van een ondernemer gaan neerzetten. Zeg maar, wacht even. Dat geld van de onrechtvaardigen, zegt de Bijbel, is klaargelegd, is opgeborgen voor de rechtvaardigen. Het is voor de rechtvaardige, dat is hoe God het heeft bedacht. Die rechtvaardige moet vervolgens wel iets gaan doen dan met die opdracht die God hem heeft gegeven. in beweging gaan komen op een nieuwe manier. In het leven is veel meer uit te halen dan heel veel christenen eruit halen. Echt, veel meer uit te halen. Je kan wel 7 ondernemingen runnen misschien. Jij. Ik? Ja, jij. Ja, 7 bronnen van inkomsten. Het punt is, omdat je het niet kan bedenken, kun je het nooit hebben. Dat is het punt. Jij kan het niet hebben. En iemand anders zal zeggen, goeiedag, wat die niet allemaal... Ja, dat kan niet goed zijn. Zoveel geld. Maar die kon het bedenken. En die heeft zijn bedrijven neergezet. En het staat wereldwijd. En die doet weet ik veel wat allemaal. Ze kon het bedenken en ze gingen het doen. Het zijn doeners. En die anders zijn denkers. En denkers worden arm vaak.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Want ik zeg u, vers 26, dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Nou, dit was geen fijn pastoraal gesprek. Van, oh, er zit je iets dwars. Kom eens even zitten, joh. Kom eens even zitten. Weet je wat? Jij kan er ook niks aan doen. Zo ging het niet. Zo ging het dus niet. Zo van, jij kan er ook niks aan doen. Je had het even lastig. Je hebt het gewoon even verborgen in een zweedoek. Geen probleem, joh. Geen probleem. Hele andere gelijkenis. Zie je dat? Ja, vaak zoeken wij juist gemeentes waarin we zo kunnen zitten. Van, ja, kijk, die voorganger begrijpt mij. Die begrijpt gewoon dat ik zit gewoon even lastig. Ik zit gewoon niet lekker. Ik heb het gewoon even in mijn zweedoek gedouwd. Dat moet je snappen. Nou ja, dat is alles wat ik erover ga zeggen. Oh nee, wacht even, het gaat nog verder. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen hebben wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen zou brengen, breng ze hier en slaan ze hier voor mijn ogen dood. Zo. Jezus geeft nog eens zo'n seminar. En dat is krasse taal. We moeten niet vergeten dat is ook Jezus. Matteüs 25. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Hij zegt, ik ga het opnieuw vertellen in een ander soort gelijkenis. Gaat diezelfde soort principes gaat hij uitleggen. Hij meent het echt. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander gaf hij 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Nou, hier gaat het al mis. Nederlanders gaan hier al de mis. Die zeggen, nou, dit is niet eerlijk. Dit verhaal begint al helemaal verkeerd. Dit kan niet God zijn. Nee, want die krijgt er 5, die krijgt er 3, die krijgt er 1. Dit gaat niet goed. Nee, dat gaat niet goed. Mijn kinderen ook. Die zouden meteen... Het gaat niet goed. Weet je, ik geef jou 1 snoepje. Jou geef ik er 2. Jou geef ik er 3. Derde wereldoorlog. Ik zeg niet dat je dat moet doen, hè? Maar ik wil maar zeggen, wij zijn zo van het gelijkheidsprincipe. Terwijl wij moeten weg van het gelijkheidsprincipe. We moeten naar het ondernemersprincipe. Wat aan mij is toevertrouwd, ga ik verdubbelen. Ik hoef gelukkig niet te verdubbelen wat aan hem is gegeven of aan haar is gegeven. Dat maakt niet uit. Wie ben ik om andermans dienstknecht te oordelen? God heeft mij iets toevertrouwd en dat ga ik inzetten en dat ga ik verdubbelen. Kan, hè? Het zit er allemaal in. Al die mogelijkheden die zijn er voor jou en voor mij elke dag. Halleluja, ik strek me dan uit. Met alle uitdagingen die er kunnen zijn, soms vallen en opstaan en uitstrekken en soms dingen lukken die niet lukken en anders uitpakken. Maakt niet uit, we blijven bewegen, want het zit er wel. We weten het, zit er allemaal. Het is er allemaal. Het is allemaal beschikbaar dit. Die vermenigvuldiging is allemaal beschikbaar. Iedereen is bekwaam en hij reisde meteen weg. En dat is een beetje het punt. Want hij laat je er ook echt mee achter. Hij zegt, joh, dat is gewoon jouw ding. Jij doet gewoon echt wat jij doet. Dat is redmeesterschap. Ik geef het aan jou. Ik ga niet bij je kijken en af en toe even terug. Hé, hoe gaat het? Hoe gaat het? Hij zegt, nee. Ik laat het bij jou. Ik ga weg. En dan komt een moment en dan gaan we het erover hebben. Weet je niet wanneer het moment komt? We gaan het erover hebben. Wat heb je gedaan? Met je tijd. Met je geld. Met je talent. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg, handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die de 1 ontvangen had, ging weg, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de dienaren terug. Zie je, dat talent was geld. Niet van, ja, de een kon goed gitaar spelen, de ander, weet je, dat is, nee, dat is niet, het gaat om geld. Er wordt vermogen gegeven. Ja, hij kwam dus na lange tijd terug. Lange tijd kwam hij terug en hij hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen bracht en kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. Gaf gewoon alles weer terug met 5 extra. En hij zei, heren, 5 talenten heb ik mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die de 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei, heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt, ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond, zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb, dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Oh. Nou, vers 29, want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Wij denken, ja, hij had al overvloedig, maar hij zegt, nee, hij zal nog meer hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp die onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Vermenigvuldigen, niet spenderen. Vermenigvuldigen, niet spenderen. Maak er wat van, maak er wat van, maak er wat van. Alles wat God je heeft gegeven, toevertrouwd, maak er wat van. Vermenigvuldig het. Niet spenderen. Even kijken. Ga ik die even door en dan ga ik hier naartoe. Bediening. Let op jezelf voordat je anderen wilt helpen. Dat is een gevaar van bediening. Hooglied 1 vers 6. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Als mensen soms stappen in bediening, strekken ze zichzelf helemaal uit naar anderen. Of je bent bezig met andere dingen. En je bent niet bezig met datgene wat aan jou is toevertrouwd. En bedieningen gaan hier ook heel vaak de mist in. In hun persoonlijk leven is het een vreselijke puinhoop. Sommige bedieningen wereldwijd. En het is een schande geweest. Ook in de jaren 60 en in die tijd zijn er een paar echt vreselijke fraudegevallen geweest, ook in de bediening wereldwijd. Heeft een enorme blaam, heeft het Koninkrijk van God getroffen daardoor. Ze hebben zich gericht naar die buitenwereld, maar ze hadden het thuis niet op orde. Huis op orde, principe. Ik moest hun wijngaarden bewaken, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Je stort je leven uit voor anderen, maar zelf ga je eraan onderdoor. Dat is een slecht getuigenis. 1 Timotheus 4 vers 16 zegt het volgende. De apostel Paulus, die Timotheus traint, draag zorg voor jezelf. Zegt hij eerst, draag zorg voor jezelf. Let op jezelf. Let ook op jezelf. Ik had het net over hard werken. Maar het punt is, rust ook. Ook rusten is belangrijk. Denk om jezelf. Let op jezelf. Let op jezelf. Ook tijd voor rust. Let op jezelf. Maar hij zegt, let op jezelf en voor het onderricht. Let dus ook op het onderwijs wat je geeft. En volhard daarin. Door dat te doen, red je jezelf en hen die naar je luisteren. Hier is het punt. Als ik me alleen maar... Het is niet... De verantwoordelijkheid van elke spreker en van elke bediening is niet alleen om die anderen te helpen, maar doe het eerst bij jezelf. Toepas het zelf ook toe. Denk om jezelf. Dat kan ook een gevaar zijn, ook van bedieningen. Ze zijn bezig met uitdelen, uitdelen, uitdelen. Ze storten hun leven uit. Dat is niet altijd verkeerd, maar het punt is, ze letten niet op zichzelf. Ze letten niet op zichzelf. Belangrijk principe. Let op jezelf voordat je anderen wilt helpen. Dan komen we het volgende, ook belangrijk ding. Hebzucht, geldzucht, groot gevaar. Maar wie rijk wil worden? Wie rijk wil worden? Wie rijk wil worden? Je wil vermenigvuldigen. Maar als je doel is rijk worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Wat zeggen we hierdoor? En in de kerk is dit zo gepredikt, want het is dus slecht om rijk te zijn. Terwijl we in de gelijkenissen van Jezus komen achter. Nee, het is het vermenigvuldigen. En vervolgens met wat je vermenigvuldigt, worden ook nog meer aan jou toevertrouwd. Maar het probleem is, als jij jezelf, als jouw hart uitgaat naar rijkdom. De rijke jongeling, een voorbeeld ervan. De rijke jongeling is een voorbeeld ervan. Zijn hart, geld had zijn hart. Geld had zijn hart, geldzucht. En dan ga je helemaal fout. En dat is de grootste afgod. Die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel, staat er letterlijk, van alle kwaad. Geldzucht, niet geld, is de wortel van alle kwaad. Geld is een chameleon. Dat neemt de kleur aan van zijn of haar eigenaar. Maar de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. Hebben zich met vele smarten, verdriet, doorstoken. En dan de strijd van het geloof. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Hoe ga je dan om met rijkdom? 1 Timotheüs 6. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dat is dus het punt. Ben je rijk en is aan jou veel toevertrouwd? Wees niet hoogmoedig. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Zie je, rijkdom is nooit een zekerheid. Je zekerheid is altijd hij. Maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft. Zeg eens, God die mij alle dingen in rijke mate verschaft.
4: God die mij alle dingen in rijke mate verschaft.
1: Het probleem is niet de rijke mate waarin God je dingen wil verschaffen. Het probleem is als in ons hart de zucht is naar rijkdom. Daar moeten we vanaf. Zodat God ons die echte rijkdommen kan gaan toevertrouwen en dat we zijn koninkrijk kunnen vestigen als nooit tevoren. En wat staat er dan? Om ervan te genieten. Mooie. God is zo goed, joh. God is zo goed. Om ervan te genieten. Dat is ook wat God je gewoon rijkdom voor geeft. Om van te genieten. Echt, je mag ervan genieten. Maar hou je hart zuiver. Ook staat er ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn. Bereid om samen te delen. Oh, wat heerlijk. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Niet hier op aarde, maar een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Alles wat wij geven, bouwt zich op in een hemelse bankrekening. In een hemelse bankrekening. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. En als je rijkdom, hoe weinig het ook is, als daar je hart is, dan is daar je schat en dan gaan dingen uit balans raken. Even kijken. Nog een voorbeeldje van hebzucht. De rijke jonge man. Die slaan we even over. Tevredenheid als tegenhanger van hebzucht. Ik ben echt aan het afronden. Tevredenheid als tegenhanger van hebzucht. Mijn belangrijk principe is even om mee te nemen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Paulus wist wat het was om veel geld te hebben en helemaal niks. Want toen zat hij in de gevangenis, werd hij met keten, alles werd hem afgenomen, had helemaal niks. Dus ik weet wat het is. Dus ik weet wat het is om vernederd te zijn. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan zegt hij dit. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Hij zegt, Christus is mijn bron. Christus is altijd mijn bron. In alle omstandigheden, Christus is mijn bron. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. 1 Timotheüs 6. Maar godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Tevredenheid, dat is een belangrijk ding. Tevredenheid. Soms hebben we in ons hart, en daar God onderzoekt weer ons hart, als we niet tevreden kunnen zijn met wat nu aan ons is toevertrouwd. Het is goed om je, dus, daar krijg je elke keer weer de balans. Hè? Het is goed om je uit te strekken naar de vermenigvuldiging, maar als je niet tevreden kan zijn met wat je nu hebt, dan gaat het daar al mis. Tevredenheid, want we hebben niets ter wereld ingedragen, dus duidelijk dat we ook niets eruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Zie je de statement van een man die de voorspoed van God ook predikt? Hij zegt, hebben we kleding en voedsel? Hij zegt, dan zijn we gewoon tevreden. We zijn gewoon blij met wat we hebben. En dat is ook mooi, dat maakt je hart nederig. En dat brengt alles weer terug in de juiste proporties, ook in de stijl. Jongens, daar ben ik gewoon blij en dankbaar voor. Geef er gewoon een goed en gezond perspectief. Oké, dit als laatste slide. Principes van rentmeesterschap. Heb een visie, maak een plan. Heb een visie, maak een plan. Echt, misschien, ik sprak net in de pauze ook met iemand. Soms is het goed om ook een financieel adviseur erbij te hebben. Als jij geen verstand hebt van financiën, is het goed ook om iemand die wel verstand heeft van financiën erbij te halen. Hoe ga ik goed met mijn geld om? Een adviseur, iemand die je kan vertrouwen. Misschien iemand in je nauwe kring of anders een professional. Maar Spreuken 29 vers 18 zegt, als er geen visie is, raakt het volk losgeslagen. Als je geen plan hebt met je geld, gaat het toch op. Dat staat er niet, maar dat is het wel. Als je geen plan

bovenaan in je financiën. Heren, ik besef, ik ben maar. Dat is alsof dat heel. Maar ik ben een rentmeester. U heeft het aan mij toevertrouwd. Ik ben niet de bezitter. U bent de bezitter van mijn hele leven hebben en houden. En dat is elke keer weer een statement. In de geest is dat een statement. U bent mijn bron. Geef je tiende. Creëer een buffer. Waarom heb je dat nodig? Dat is de eerste stap om uit ook tekort te komen. Dit zijn de stappen om ook uit tekort te komen. Creëer een buffer. Als je geen buffer hebt, je hebt geen minimaal 1000 euro, dan als ergens de wasmachine of iets gaat kapot en weet je moet iets, of de auto een reparatie, terwijl je moet reizen, dat soort dingen. Je hebt gewoon een buffer nodig, zodat je niet meteen bij het minste geringste in de financiële problemen zit. Heb een buffer. Punt 2. 3, los je conceptieve schulden af. Dus dat geldt zoals een creditcardschuld of dingen waar wat je hebt uitgegeven, maar er zit geen waarde meer in. Zorg ervoor dat je een plan maakt. Los die schulden af. Los die schulden af. Punt 4. Creëer een langetermijnbuffer. Dat is meestal zeg maar 3 tot 6 keer of 3, 4 keer. Tussen de 3 en de 6 keer jouw maandelijkse lasten. Zodat je... Dat gives you some slack. Geeft je wat ruimte om tot 3 tot 6... Als zou de situatie totaal veranderen in je leven, heb je gewoon 3 tot 6 maanden... waarin je gewoon een buffer hebt om gewoon makkelijk te kunnen overleven. Zonder dat je meteen je hand op moet houden, want je hebt geen geld. Dat is dus stapje 4. En dan vers 5. Stap 5, je gaat nu meer geld weggeven. Nou kom je in een fase waarin je de dingen voor elkaar hebt. Je bent een goede rentmeester, je hebt geen stress op het gebied van financiën. Er is een vrijheid, er is een rust, heb je nog nooit zo ervaren. Als je deze dingen niet kent, heb je een rust nog nooit zo. Nou kun je een plan gaan ontdekken, wat wil ik met mijn geld doen? Nou ga je uitstrekken naar boven natuurlijk geven, geven, geven. Nou ga je zien de principes van voorspoed en vermenigvuldiging. Dan punt 6, los je hypotheek af. Wij hebben al vaak geaccepteerd, ja, mijn hypotheek, ja, daar zit ik de komende 20 jaar aan vast. Nee. Nee. Halveer minimaal die tijd. Halveer minimaal die tijd. En als het even kan, pak het een paar jaar en ga nadenken, hoe kunnen we no time af van de hypotheek? Moet eens kijken wat dat scheelt per maand, als jij je hypothecaire lasten niet hoeft te betalen. Ga er maar voor, ga er maar in geloof staan. En dan denk je, ik weet niet hoe dat zou moeten. Dat komt omdat we denken soms als een pepernoot. We zien de mogelijkheden niet. Nee, we zien de mogelijkheden niet. We zijn zo beperkt in ons denken, we zien het niet, maar het is er wel. Het is er wel. Krijg maar visie, maak maar een plan. Moet je zien wat God door je heen kan doen. Er gaan dingen gebeuren, daar hou je niet voor mogelijk. Daar hou je niet voor mogelijk. Los je hypotheek af. 7, werk aan een studiefonds voor je kinderen. Dave Ramsey heeft ook dezezelfde soort stap. Ik denk dat Michiel Koelewijn heeft het van Dave Ramsey. Althans, het grootste gedeelte is het een overlap daar. Dave Ramsey is een... Ja, prachtige bediening ook. Maar in ieder geval, werk aan een studiefonds voor je kinderen. En punt 8, werk aan je pensioen. Prijs de Heer, dat was hem. Halleluja. Dat was hem. Amen. Hier is even de samenvatting, maar die slide deck die wordt gedeeld, hè? Die slide deck wordt gedeeld, dus dan heb je al de informatie. Prijs de Heer. Weet je, dit zijn principes waarmee je gewoon aan de slag kan. Maakt niet uit op welke level je bent. God wil je ontmoeten daar waar je bent. En vanuit daar gaat hij het verder met je oppakken. Dit zijn dingen, het is allemaal voorhanden. We kunnen er allemaal in wandelen. Jij net zo goed als ik, als wie dan ook op deze wereld. Al zou we in Afrika wonen, zeg, ja, maar daar werkt het niet. Nee, daar werkt het ook. Het werkt overal waar mensen visie pakken, een plan gaan maken en ermee gaan rennen. Het werkt overal. Het werkt overal. Waarom? Het zijn Gods principes, eeuwen oud. Voor jouw tijd waren ze er al. Na onze tijd zal het er nog altijd zijn. Het zijn Gods principes. Wij mogen erin meestromen en ontdekken de geweldige zegen die daarin besloten zit. Amen. Zullen we voor een moment gaan staan? Halleluja. Zullen we God een applaus geven? Heer, we willen u danken. U bent groot, Heer. U bent groot, Heer Jezus. U bent machtig, Heer. U wil ons gebruiken, Heer. O Vader, prijs uw naam voor uw principes. Glorie voor uw naam, heren. Dank u voor een nieuw gebied. Dank u voor een nieuw gebied, heren. Een nieuw gebied wat geopend wordt. Een nieuw gebied wat geopend wordt voor uw volk, heren. Oh, prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam, heren. Voor nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie, nieuwe deuren die opengaan. Plannen die tot stand gaan komen. Financiën die op orde gaan komen. Ik dank u dat er een speciale genade is, heren, die u geeft. Genade, heren, om dingen op te lossen die misschien in het verleden verkeerd zijn gegaan. Ik dank u, heren, dat u het wat onmogelijk... U zegt ook, heren, in uw woord, wat onmogelijk is bij mensen,
is mogelijk bij God, ook op het financiële vlak. Ik dank u, Vader, dat u ons leert te wandelen in deze principes. En Vader, we maken een besluit ook, Heer, vandaag om te wandelen in geloof en gehoorzaamheid. Heer, geloof en gehoorzaamheid. Dat we niet alleen hoorders zijn van datgene wat we vanavond hebben gehoord.

0: maar dat we doeners zijn van uw woord, Heren. Dat we deze dingen oppakken en gaan toepassen, zodat onze kinderen en de kindskinderen daar profijt van zullen hebben. Vader, we vergroten ons denken. We veranderen ons denken. We nemen afscheid van oude gedachtenpatronen die ons proberen klein te houden. Vastzittend in hebzucht. Vastzittend in dat het geld een macht over ons heeft. We komen ervan los in Jezus' naam. We laten het achter ons in de naam van Jezus. We laten los wat geweest is om in bezit te nemen het beloofde land wat voor ons ligt, Heren. Tot eer en glorie van uw naam. Opdat uw naam gezien wordt. Opdat de volkeren zullen zien dat uw naam is uitgeroepen over uw volk. En wij zijn uw kinderen, waardoor we rijk kunnen zijn, Heren. Niet alleen in die financiële sfeer, maar rijk in goede werken. Rijk in het delen. Rijk in het zegen kunnen zijn voor anderen, Vader. Rijk om uw koninkrijk te bouwen als nooit tevoren, Vader. Ik dank u. Ik dank u. Ik dank u. Ik dank u. Ik dank u. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Ja, Heren. Ja, Heren. Ja, Heren. Voor uw glorie. Voor uw glorie, Heren. O Heren, dat als we straks voor uw troon staan en zeggen, wat hebben we met ons leven gedaan? Wat hebben we met onze tijd? Wat hebben we met ons vermogen gedaan? Dat we zeggen, kijk eens, Heren. Kijk eens, Heren. Kijk, Heren, wat we hebben gedaan. Kijk, Heren, het is niet voor niets geweest, Heer. Maar we hebben het geïnvesteerd. We zijn ermee aan de slag gegaan. En oh ja, hier en daar misschien wat vallen en opstaan. Maar kijk eens, Heren, uw genade. Uw genade is groot geweest over ons, Heren. Uw genade is groot geweest. En we zullen u lof zingen. We zullen u prijzen. We zullen u loven. En we danken u, Heren, dat uw zegen op ons leven is, Heer. Uw zegen is op ons leven. En aan ons zijn kansen en mogelijkheden gegeven. En daar prijzen we u voor. In Jezus' naam. Amen en amen. Prijs de Heer. Glorie. Glorie, glorie, glorie. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
3: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you.
4: Kom naar de open dag, CarisBibleCollege.nl.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
7: Herstelteam.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio.
6: Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Halleluja. Het is gezegend om elke dag het woord van God naar u toe te brengen. En we zijn bezig deze week met Gods, ja, de schat van God in u, Gods volheid in u. En hoe verbreek je limitaties en beperkingen. We zijn nu alweer op donderdag, de vierde werkdag, schooldag van de week. En de week is alweer bijna om. En ik geloof dat je een vruchtbare week hebt gehad tot nu toe. En dat je week nog vruchtbaar zal zijn in de naam van Jezus onze Christus. Amen. Nou, we zijn aan het praten dus over Gods schat in jou. Maar we zien dat mensen hebben de goud. Er is een schat, er is een goud in jou. En dit is een introductie eigenlijk om het goud en de schat in jou te ontdekken. Maar toch leggen mensen zichzelf limitaties op. En ik heb gisteren gezegd waarom mensen limitaties ervaren. Nummer 1, vrees. Durf niet vooruit te gaan uit vrees van wat fout zou kunnen gaan. Verbreek dat vrees en ga vooruit. En doe wat de Heer van u heeft gevraagd. En je zult de resultaat zien. En soms, nummer 2, mensen willen niet experimenteren. Mensen willen niet nieuwe dingen ontdekken. Nummer 3, mensen zijn te comfortabel. Je wilt niet uit je comfortzone. We zeggen altijd van dat wat God voor jou heeft, zit buiten je comfortzone. Gods best zit buiten je comfortzone. Gods best is niet in je comfortzone. De ding is dat wanneer je eenmaal buiten je comfortzone hebt gestapt, in het begin is het even wennen. Maar na een tijdje weer is dat weer een comfortzone. En dan moet je weer verder gaan weer. Je moet continu jezelf uitdagen om buiten je comfortzone te stappen. Continu streven om vooruit te gaan. Nummer 4, ik zei, sommige mensen willen gewoon niet leren. Ze willen niet nieuwe dingen leren. Ze denken dat ze het allemaal weten. En als je denkt dat je het allemaal weet, dan ga je Gods best nooit ontdekken. Zo ook met mensen in de kerk vaak. Ze hebben misschien 10 jaar gelovig, 20 jaar gelovig. Soms sommige mensen zijn maar 1 jaar gelovig, 2 jaar gelovig. En ze denken ze weten de hele Bijbel. Omdat ze 1 keer de hele Bijbel hebben gelezen. Je weet nog steeds niks over. Ik weet nog een, wat was het oude neeuw? Die zei dat hij meer dan 1000 keer van kaf tot kaf, nee, 1000 keer volgens mij nog meer, iets meer of iets minder, van kaf tot kaf de Bijbel heeft gelezen. En nog steeds ziet hij nieuwe dingen. En sommige mensen lezen de Bijbel 1 of 2 keer doorheen. En ze zeggen dat ze weten alles. Ze willen niet eens luisteren meer naar de predikingen. Als je er bent, bekeer je. Want je kan altijd iets leren uit de schriften. De schriften hebben altijd een schat. Elke zin in de schrift heeft een schat. Heeft een verborgen waarheid die je niet kan zien. En de laatste is, veel mensen hebben geen verlangens om beter te worden. Om vooruit te gaan. En ik heb gisteren gezegd 7 manieren om limitaties te verbreken om in Gods volheid te wandelen. Nummer 1, onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over je situatie. Onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over mogelijkheden. Nummer 2, bewonder wat je hebt gelezen. Dat doen we bij mediteren. Bewonder het. Zeg van wauw. God wil mij voorspoedig zien. Hij wil mij gezond hebben. Bewonder de schriften. Okay? En streef erna. Nummer 3. En dan als je dat hebt gestreefd, eis het op. Zeg, het behoort mij toe, Satan. Blijf af van mijn gezondheid. Blijf af van mijn kinderen. Blijf af van mijn geld. Eis het op. En als je het nog niet gelijk ziet, nummer 5, zweten indien nodig. Blijf erin indien nodig. En blijf erna streven indien nodig. Nummer 6, ontvang het. Wanneer je ernaar gestreefd, je hebt geëist. Nu heb je het volgehouden, je hebt gezweet indien nodig. Dan zal je het ontvangen, 100%. Als het in Gods woord staat. Want het woord van God zal nooit falen als je daaraan vasthoudt. En dan laatste, wees geïnspireerd. Wees geïnspireerd. Nou, 1 Kronieken 2 vers 9 zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat geen ogen heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dus dat heeft God dus voorbestemd voor zij die hem lief hebben. Dus er zijn dingen in u wat God heeft voorbestemd. Wat geen ogen heeft gezien, wat geen oren heeft gehoord, nog is in de harten van de mens binnengekomen, dat heeft God voor u voortbestemd. Dus de Heer heeft genoeg dingen voor u voortbestemd. En het is aan ons om daarna te gaan uitvogelen en gebruik ervan te gaan maken. Nou, Psalm 84 vers 12 zegt: God, de Heer is het licht van mijn leven. Hij beschermt mij altijd, hij schenkt vergeving en stelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Zie je dat? Dus God wil je rijk zegenen. Hij wil je voorspoedig maken. Hij wil dat je rijk gezegend bent. En wanneer je dit weet, dan zie je van wauw, de Heer is goed voor mij geweest. De Heer is genadevol voor mij. En dan Psalm 37 vers 40. Verheug je in de Heer en hij zal u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. En wanneer je deze teksten gaat ontdekken, dan ga je ze bewonderen. En dan zie je dat, hey, die limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. De limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. En het is belangrijk dan dat je ontdekt van, wauw, prijs God. Ik kan vooruit gaan. Ik hoef geen limitaties te hebben. Nou, laten we kijken naar de kracht van verlangens. Want alles begint bij verlangens, zeg ik altijd. Alles begint bij verlangens. En als jij Gods best wilt ontdekken, we praten van Gods schat in jou, moet je het eerst de verlangen hebben om te ontvangen. De verlangens begint in je hart, oké? Nou, wat betekent verlangens? Verlangens is een grote behoefte hebben aan iets. En je voelt iets heel sterk. Het is een grote behoefte hebben aan iets. En mijn vraag aan mensen vaak is, wanneer wordt verlangens hebzucht, afgunst of begeerte? Dat is wanneer je naar het verkeerde dingen verlangt. Dingen die niet van jou zijn, in de zin van je ziet iemand anders en je verlangt om die persoon, wat de persoon heeft te hebben. Nee, verlang om dingen van de Heer te ontvangen. En een bevrijdende woord ga ik iemand geven nu. God keurt uw verlangens goed. Vaak denken mensen van ja, maar mag ik verlangen? Want wie zegt dat het Gods wil? God keurt uw verlangens goed. Als je opnieuw geboren bent, de geest van God woont in uw hart. En als het goed is, als je de Bijbel leest voor jezelf, dan als het goed is, je verlangens zijn dingen die God behagen. God keurt uw verlangens goed. Daar hebben we net gelezen, Psalm 37 vers 4. Verheug je in de Heer en hij zal je de verlangens van uw hart geven. Psalm 37 vers 4 zegt hij, schep vreugde, verheug je in de Heer. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Niet wat zijn hart verlangt, wat uw hart verlangt. Waarom? Wanneer je in hem verheugt, wanneer je schept vreugde in hem, dan zal je niet negatieve dingen verlangen. Waarom? Omdat zijn geest is in jou. En nogmaals, wees niet te religieus. Verlang. Verlang dingen van God. Want er is een vers die zegt, Heere, zend voorspoed. Ik bid u, zend voorspoed. Volgens mij is het in het boek van Psalm 118... Heere, zend voorspoed, roept de psalmist. Verlang om voorspoedig te zijn. Laat de religieuze geblabber van ja, je moet niet bidden om voorspoedig te zijn. Bla, bla, bla. Ja, nee. Verlang daarna. Verlang daarna. Verlang naar voorspoed. Psalm 118. Psalm 118, vers 25. Het zegt, o Heere, breng toch heil. O Heer, geef toch voorspoed. Engel zegt hij, Lord, send forth prosperity. Bid het voor je leven, Heer, zend voorspoed op mijn leven, op mijn kinderen, op mijn gezin. Niet zo religieus zijn, amen. Verlang om voorspoedig te zijn, verlang om een gezondheid te leven. Want zijn woord zegt dat als datzelfde geest die Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, datzelfde geest zal leven geven aan jouw sterfelijke lichaam. Datzelfde geest zou wat? Leven geven aan je sterfelijke lichaam. Dus zeg, Heere, zend toch voorspoed voor mijn leven. Zend toch, laat de gezondheid in mijn leven continu gemanifesteerd worden. Of ik ontvang mijn gezondheid, want de Bijbel zegt, door zijn streven ben je genezen. Nou, maar hoe komt het dan dat het lijkt alsof alleen maar een paar mensen succesvol kunnen zijn in onze wereld? En het lijkt alsof degene die meer, die hebben meer krijgen en degene die niks hebben zo blijven. Is het leven misschien zo bedoeld? Nee. Het heeft te maken met wij moeten ontdekken wat voor schat in ons is. Nou, Matteüs 7 vers 7 zegt, bid en het zal je gegeven worden. Zoek en u zult vinden. klopt en het zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En over wie klopt, zal open gedaan worden. Jezus geeft ons hier een uitnodiging. Oké, we praten over de schat in jou. Hoe ontdek je Gods best? We zeggen nummer 1, door te verlangen. De kracht van verlangens. Er moet een verlangen zijn. Oké? Jezus zegt, kom, vraag. Je mag zo vragen wat je wilt. Hij liet ons zien dat wij kunnen vrijheid verlangen. Bid en het zal je gegeven worden. Want ieder die vraagt, ontvangt. De wereld heeft ons geleerd. Onze Nederlandse maatschappij heeft ons geleerd. Wie vraagt, die krijgt niet. Maar dat is niet koninkrijk. Dat is niet bijbels. Oké? En daardoor kinderen vragen niet. Want ze denken van, ja, wie vraagt, die krijgt niet. Nee. De Bijbel zegt, vraag. Ontvang wat je nodig hebt van mij. Oké? Niet wie vraagt, die krijgt niet. Nee, wie niet vraagt, die krijgt niet volgens de Bijbel. Dus vanaf deze dag, vraag aan alles wat je nodig hebt. Wil je hem dienen? Zeg, Heer, ik wil je dienen. Maak een deur open. Don't be religious. Wees niet religieus. Wil je meer voorspoed hebben? Zeg, Heer, zend voorspoed. We hebben net gelezen in de tekst. Psalm 118, vers 25. Oh, Heer, zend toch voorspoed. Wil je gezondheid, zeggen, Heer? Door je streamen ben ik genezen. Ik eis het op, mijn genezing. Ik eis het op en ik ontvang het. Ik blijf in het woord staan. En Jezus liet ons zien dat God een goede vader is. Die de verlangens van zijn vader wil vervullen. Als je leest in Matthäus 7, zegt hij, of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zou geven, of als hij om brood vraagt, of als hij hem een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Hoeveel te meer zou uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Dus we zien hier dus dat hij zegt, hey, als jij artsen vader, je vraagt om brood, je geeft hem geen steen. Of hij vraagt om vis en je geeft hem geen slang. Hij zegt, als u, die een slechte vader is, vergelijking met God de Vader. Wij zijn allemaal slechte vaders, vergelijken met God de Vaders. Vader 100%. Oké? In het vergelijken met God de Vader. Oké? Nou, als wij, die in vergelijking met God de Vader slechte vaders zijn, weten goede gaven te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer zou de Vader in de hemel ons volledig willen geven wat we nodig hebben? Hij liet ons dus zien, Jezus liet ons dus zien dat God de Vader een goede vader is die de verlangens van zijn kinderen moet vervullen. Om limitaties te verbreken, om in de volheid van de Heer te wandelen, je moet leren om te vragen, te verlangen en te vragen. Sterke verlangens hebben, dat leidt je toe om te bidden. En word niet religieus, laat de religieuze mensen je niet achteruit halen van ja, bid meer voor andere mensen, vergeet om te bidden voor jezelf. Nee, we bidden sowieso voor andere mensen, 100%. Bid meer voor andere mensen is goed, maar bid ook soms voor jezelf. Vraag wat je nodig hebt. Zeg tegen de religieuze persoon, laat me met rust. Ik heb dingen nodig van God en ik ga ervoor bidden. En als jij dat niet wil, dat is aan jou. En Jezus bemoedigt ons om vrij te zijn in onze verlangens naar het goede. Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en het zal voor je open gedaan worden. Om vrij te zijn. Om te bidden met vrijmoedigheid. Laten wij naderen tot de troon van vrijmoedigheid. Tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Zodat we genade zullen ontvangen in de tijden van nood. Naderen tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Laat de religieuze gedachten jou niet weerhouden of tegenhouden om in Gods best te wandelen. Wandel in het goede. Wandel volledig naar de wil van de Heer. En verlang en vraag. En alles wat je vraagt, zal de Heer u geven. Ja. Amen. Niet religieus zijn. Vraag en verlang. Verlang naar het goede. Onze Heer inspireert ons om ten alle tijden te verlangen naar het goede. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En ik ga alweer stoppen, want het is alweer einde van deze aflevering. En morgen gaan we door met deze hoofdstuk, sorry. Morgen gaan we door met ditzelfde onderwerp. De kracht van verlangens in het algehele onderwerp. De schat in jou. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. Heb een gezegende dag. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we een uitdagende uitspraak van Jezus tot de Joodse leiders. Johannes 8, vers 46, waar Jezus zegt: wie van jullie kan bewijzen dat ik schuldig ben aan één zonde? Het is bijna niet te geloven dat er een mens op aarde heeft geleefd zonder ooit gezondigd te hebben. We kunnen ons niet voorstellen wat het is om niet door zonde besmet te zijn. Ons leven is zo beïnvloed door de macht van de zonde, dat het levensverhaal van Jezus voor ons één groot mysterie is. Hoe ziet iemand eruit die nooit gezondigd heeft? Hoe is zijn karakter? Ik heb geprobeerd een karakteranalyse van Jezus te maken, tot ik ontdekte dat de Bijbel zelf ons een scherpe karakteranalyse van Jezus geeft. Hij was vol van liefde, blijdschap, vrede en geduld. Hij was een en al vriendelijkheid, mildheid, trouw, vol tederheid en zelfbeheersing. Inderdaad, Galaten 5, vers 22. Jezus, de man zonder zonde, kon naar een vrouw kijken zonder haar te begeren. Je voelde je in zijn aanwezigheid volledig aanvaard, geliefd, veilig en beschermd. Jezus stuurde nooit iemand weg. Hij kon een melaatse die door iedereen gemeden werd in zijn armen nemen. De verworpenen nam hij aan. Hoe kijk jij naar Jezus? Is hij voor jou een goed mens, een profeet, een leraar? Of is hij de Zoon van God, de man zonder zonde? Toen een van de discipelen Jezus vroeg om hen God de Vader te laten zien, antwoordde hij dit, Johannes 14, vers 9. Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe veilig ben jij je bij Jezus?
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38, vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen, gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkten met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we, dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vanuit het onderwijs van Derek Prince nemen we vandaag Ragab als voorbeeld.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We hebben het in deze serie van het onderwijs van Derek Prince over geloof. En Jacobus 2, vers 14 tot 26 heeft het over het voorbeeld van Rahab. In vers 25 staat namelijk: en is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Het verhaal van Rahab staat in Jozua 2, vers 1 tot 22 en in Jozua 6, vers 21 tot 25. Een van de redenen dat deze geschiedenis een speciale plek heeft in mijn hart is dat ze een bewijs van hoop is voor de hopelozen. Rahab was een zondige, heidense vrouw die in Jericho woonde, een stad die door God vernietigd zou worden. Toch ontkwam zij aan de vernietiging door haar geloof. En ze redde haar hele familie. Ze werd opgenomen in Gods volk en ze trouwde met Salmon, die samen met haar genoemd wordt als een voorvader van Jezus Christus. Dat is te vinden in Matteüs 1, vers 5. Het geloof van Rahab was echter geen loze belijdenis, maar kwam tot uitdrukking in bijpassende daden. De verspieders die door Jozua naar Jericho waren gestuurd, logeerden in haar huis. Toen zij dreigden gevangen genomen te worden, riskeerde Rahab haar leven en redde de mannen door hen op het dak te verbergen. Voordat de verspieders weggingen, maakten ze een afspraak met hen. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. Dit was de vraag van Rahab. De verspieders stemden toe en zwoeren dat zij zouden doen wat Rahab had gevraagd. In feite deden zij deze belofte eerder namens God dan uit zichzelf, aangezien het God zelf was die door bovennatuurlijke kracht de vernietiging van Jericho tot stand bracht. Zie Jozua 6, vers 20. Toen de overeenkomst was gesloten, riskeerde Rahab opnieuw haar leven door de verspieders aan een touw uit het raam te laten zakken. Voordat de verspieders vertrokken, gaven zij Rahab nog een laatste instructie. Dat zien wij in Jozua 2, vers 18. Zie, zeiden zij, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw familie. Het scharlakenkoord was een soort belijdenis. Daarmee toonde Rahab zichtbaar haar geloof in de belofte van de verspieders. Voor ons in het licht van het Nieuwe Testament is dit scharlakenkoord een prachtig beeld van de belijdenis van ons geloof in het bloed van Christus. Rahabs geschiedenis illustreert heel duidelijk hoe nauw de relatie is tussen geloof, belijdenis en een bijpassende daad. Rahab geloofde het getuigenis van de verspieders dat Jericho vernietigd zou worden. Ook geloofde zij hun belofte dat zij haar en haar familie gespaard zouden worden. Maar dat was niet genoeg. Ze moest haar geloof ook nog omzetten in daden. Door met gevaar voor eigen leven de verspieders eerst op haar dak te verbergen en ze vervolgens uit het venster neer te laten. Het is van bijzondere betekenis dat het scharlakenkoord juist aan het venster bevestigd moest worden. Het was namelijk datzelfde venster waardoor ze de verspieders had laten ontsnappen. Haar eerdere geloofsdaad.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor het mooie voorbeeld van hoop dat u geeft door Rahab. U beoordeelde Rahab niet op haar zondige verleden, maar u nam haar aan op basis van haar geloof. Dank u wel dat u ook mij niet beoordeelt op mijn verleden, maar dat ik gerechtvaardigd ben door geloof en niet door werken. Wilt u mij helpen mijn geloof te laten zien door daden? Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm.
10: What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
12: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
13: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
13: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: My name is Jenna Boings with Jenna Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens

0: zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
8: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk. En vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden.

0: woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.

0: Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boyings with Janet Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: That's it.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

0: blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xm bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe?

0: zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Herstelteam.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering

0: niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het mezelf gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De gospelzender van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

in the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering

0: goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus zegt in Johannes 10, vers 27 en 28 tot ons: Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Ken je dit? Je doet je uiterste best om als christen te leven, maar in de drukte van het leven verlies je God wel eens uit het oog. Je voelt je dan niet echt het toonbeeld van heiligheid. Hoe is het dan mogelijk dat God je in Christus als volmaakt ziet, terwijl je net voor de zoveelste keer bent gestruikeld? God is toch heilig? God is toch rechtvaardig? Hij haat toch de zonde? Wel, als je met deze vragen worstelt, is de kans groot dat jij je eeuwige positie in Christus en je dagelijkse wandel met Jezus door elkaar haalt. Nou, laten we eerst eens ontdekken wat je eeuwige positie is in Christus. Als je opnieuw geboren bent en je naam in Gods handpalm staat gegrift, kan niets en niemand je uit zijn hand roven. Dat zei Jezus. Zoals al je pogingen vroeger om een heilig leven te leiden jou niet uit Adam konden halen, je bleef een zondaar, zo kunnen jouw zondige daden je nu niet uit Christus halen. Je blijft rechtvaardig in Gods ogen. Jezus is jouw gerechtigheid en Hij zal nooit veranderen. Niemand kan je uit Gods hand roven. Tenzij je er willens en wetens voor kiest om je eigen weg te gaan. Hebreeën 10, vers 26 en 27 zegt: Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden? Dat zijn heftige woorden. Daarom word je opgeroepen om, wat er ook gebeurt, in Christus te blijven.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde,

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

0: claim it, Lord, let it be. Let the love...
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens

0: uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
6: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Dit is God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com, and I look forward to seeing you there.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.